0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. De kersverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van de Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van de Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw.
1: Music. Jamie Jones. State of Mind.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. 2 mensen zijn om het leven gekomen en een 3de slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden 1 miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen Storm. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In die finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Toen die het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door het publiek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte het tegen een boom. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen half jaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. Waardoor de stijging komt, is niet bekend. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer af van ON, omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is aan de minister. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en wat zon, blijft bijna overal droog en het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Martijn, een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister, maar geen vertragingen. Wel een aantal controles gemeld op snelheid. Onder andere op de A7 bij Drachten, 168.1. De A10 bij Amsterdam, 11.3. A12 bij Maarsbergen, 83.1. De A16 bij Breda, 71.9. De A17 bij Zevenbergen, 6.9. A28 bij Hulshorst, 59.5. En op de A44 flitser bij Wassenaar, hectometerpaal 20.5.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Aquariumlease. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: Oosterveen.
4: Het voelt goed om terug te zijn na een weekje vakantie. Hallo, daar ben ik weer. Ik heb goede muziek meegenomen van Aiken Lonely. David Guetta komt eraan met Human, Justin Bieber, Nicki Minaj. Nou, Hugo en Solto.

0: en omgedapt naar Biebercella, is deze helemaal terug. Beauty and the Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj bij Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: Goedemorgen, 20 juli, 7 minuten over 6. Ik hoop dat je goed gaat. Opgeladen aan een nieuwe werkweek begint. Ik was zelf even een weekje in Denemarken. Ik ben ontzettend opgeladen. Het was super. Buiten Kopenhagen zaten we in een groot Deens huis. En dat huis was heel mooi. Je kent dat misschien wel van die Deense designhuizen. Maar je merkt aan alles dat het heel erg design over function was. Het was echt design boven de functies. Zoals in de master bedroom boven het bed, dat was gemaakt van glas. En dan kon je, als je 's nachts wakker lag, kon je lekker naar de sterren kijken. Hartstikke leuk. Maar gordijnen waren er niet. Dus als je dan om 5 uur wakker werd, want het wordt in Denemarken, omdat het al zo ver van de evenaar af ligt, wordt het licht om en bij 4:30. Dus als je om 5 uur wakker werd, dan was je al wakker, want het was al licht. En dan was de hele slaapkamer licht, want gordijnen kennen ze daar dus niet of zo. En ook mooi vond ik, de grens zijn 2 badkamers aan elkaar en er zat een soort glazen wand tussen met folie. Dus je kon niet naar de andere badkamer kijken totdat je op de wc ging zitten. Want dan zag je vanuit de andere badkamer zo'n zwarte schim op de pot zitten. Maar we hebben het leuk gehad. Het was gezellig, de zon heeft goed geschenen, we zijn lekker tot rust gekomen. Ik ben volgens mij ook redelijk bruin geworden van Denemarken. En dat alles is belangrijk toch, hè? Zeker van de vakantie om even tot rust te komen. Even lekker gezellig met de vrienden, familie of met wie je dan ook gaat. Tot rust te komen. Dus hoe zit het met jouw vakantieplannen? Heb jij al leuke vakantieplannen? Is het al aftellen geblazen? Ik ben benieuwd. Laat van je horen in de app van Slam. En een hele goede morgen. Blij om terug te zijn, want in Nederland is het vandaag ook overal droog. Er is ruimte voor de zon en het wordt 20 tot 23 graden.

Akon, Mr. Lonely, slim. Ik kijk in mijn glazen bol en ik moet er wat stof van halen. Hij is een tijdje niet gebruikt en ik zie deze ook toch zeker wel een lichte spits. Een lichte spits, zowel vanmiddag als vanavond. Wat is het? Nee, dat is hetzelfde. Ik bedoel vanochtend als vanmiddag. Een lichte spits, het valt mee. De zomervakantie is in grote delen van het land begonnen. Let wel op, er wordt veel aan de weg gewerkt. Onder andere die A27 nog steeds. Ik zie bij Rotterdam wordt aan de weg gewerkt, Amsterdam. Dus vanwege de zomervakantie weinig files. Maar het kan zijn dat je wel tegen wegwerkzaamheden stuit. Dus plan die route even, dan weet je het zeker. We moeten Spanje feliciteren na de winst op het WK voetbal. Felicidades por la victoria. En terecht, want het was een lekker potje voetbal gisteren, waarbij Argentinië eigenlijk helemaal geen kans maakte op die wereldbeker. Wat mij betreft, hè. Alleen die keeper van Argentinië speelde goed. Maar de rest was eigenlijk niet zo lekker bezig, zou ik willen zeggen. Mooist aan het verhaal, geen beker voor Messi. Dat stemt mij gelukkig, want dit WK zat weer vol momenten waarop ik vind dat Messi is voorgetrokken. En dat is redelijk feitelijk, dat kunnen we onderbouwen ook voor de mensen die wel fan zijn van Messi. Argentinië krijgt, net als Noorwegen, het schijnt ook zo te zijn, de minste ingrepen per incident op het veld. Argentinië maakte dit WK in 5 wedstrijden 60 overtredingen. Maar krijgen voor slechts 3 een kaart. Gemiddeld krijgt Argentinië dus per 20 incidentjes een kaart. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Bas van VI wist ons eerder te vertellen tijdens het WK dat hij niet gelooft in een complot. Dat Messi wordt voorgetrokken, maar hij vermoedt wel dat het onbewust meespeelt. Veel mensen zien Messi nog steeds als de beste voetballer ter wereld. En niemand durft hem daarom van het veld te sturen. Niemand wil de boeken ingaan als de scheidsrechter die de GOAT rood heeft gegeven. En zodoende wordt hij dus misschien onbewust een beetje voorgetrokken. Eerlijkheid geschieden, wat mij betreft was het hem niet gegund, die wereldbeker. En hij heeft hem ook niet gekregen. Dus ik ben wel redelijk content met de uitkomst van het WK voetbal zo. En Messi is ook geen topscorer aller tijden geworden of topscorer van het WK. Kylian Mbappé heeft met 10 goals dit WK voetbal de titel bemachtigd. Topscorer WK voetbal 2026. Zet hem trouwens op een totaal van 22 goals tijdens een WK voetbal. Dus Kylian Mbappé is ook de topscorer op WK's aller tijden. Dus wat dat betreft heeft hij ook Messi ingehaald. Ik vind wel, dit WK heeft ons veel leuke momenten gebracht. Ik zat er toch even aan terug te denken. Het heeft toch langer geduurd dan dat we eigenlijk dachten. We hebben een hele leuke wedstrijd tegen Japan gespeeld, vond ik. Ik vond het voetbal, maar was matig. Maar ik vond gewoon de sfeer die rondom die wedstrijd hing. De sportiviteit van de Japanners en de Nederlanders vond ik prachtig om te zien. Een mooie wedstrijd Nederland-Japan hebben we gehad. After review, number 10, cover his mouth, decision is red card. Was ook top, was een mooi moment tijdens dit WK voetbal. Dat Trump een Amerikaanse speler terug in de wedstrijd kreeg. En dat ze vervolgens ingemaakt werden door België. Was ook een mooi moment. Ik heb heel veel gelachen tijdens dit WK voetbal. En bovenal genoten van deze bijzondere editie van het WK voetbal in Amerika en Mexico. Ik heb zin in de editie van 2030. Die zit

0: Toppers. 7:02. Zometeen hier op Slam. Een instituut is op zoek naar mensen die vrijwillig wijn willen drinken. Ik meld me aan. Hoe je aan kan melden en waarom ze op zoek zijn naar mensen die vrijwillig wijn willen drinken. Je hoort het zo meteen. Ook Sick Individuals komen eraan met Sunrise. Dus je blijft luisteren naar Slam.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech.
11: ANWB en gaan.
12: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang... voor maar 44,99 met de Hubo Club-app. Hubo helpt.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Lekker!
16: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Ja. Echt serieus?
22: Oh.
20: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 403.

0: prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Alweer een winnaar. Ja, dan heb je een koekblik gewonnen. Wat je ook nog zelf moet gaan ophalen bij de HEMA. Het weerbericht van Weer Online. Alleen in het noorden kan vandaag een buitje vallen. Het blijft bijna overal droog. Er is ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dan de wegen af met flitsmars. Het is rustig op de weg. Er staat eigenlijk maar één vertraging van 1 kilometer. Maar het zijn er inmiddels 2 van 5 kilometer. Op de A15 Ridderkerk Oost-Voorne tussen Rozenburg, Industrieterrein Pothof en de havens 5500 Merwedeweg. Een minuut of 10, 3 kilometer file. En een ongeluk op de A50 Os-Arnhem tussen Maasbrug en Bankhoef zorgt voor 10 minuten 2 kilometer file. Aantal controles gemeld op snelheid op de A2 bij Weert 202.1 en bij Nieuwegein ook 68.5. A7 bij Drachten 168.1. A10 bij Amsterdam 11.3. A12 bij Maarsbergen 83.1. A16 bij Breda 71.9. En op de A17 bij Zevenbergen een flitser bij hectometerpaal 6.9. Dan tijd voor het laatste nieuws. Martijn Richters, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey.
3: Feest in Spanje, want hun ploeg heeft het WK gewonnen. Tegen een machteloos Argentinië werd het na verlenging 1-0. Vannacht waren in Madrid en andere steden tienduizenden mensen buiten feest aan het vieren. Er worden steeds meer drugsmisdrijven gepleegd. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. En Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen, bekend van de kerncentrale. Er werd een flatgebouw geraakt, 2 verdiepingen zijn verwoest en er vielen zeker 2 doden. Dat waren de hoofdpunten van het ANP.
2: Dankjewel Martijn en tot zometeen. Een instituut in Spanje zoekt 10.000 vrijwilligers die elke dag wijn willen drinken.
4: Marijn Oosterveen.
2: En waarom en hoe kan ik me aanmelden? Je hoort het zometeen, ook muziek van Avicii, Sandro Cavazza komt eraan. Without You, naar Die Die, Shakira nu.

Avicii, Sandro Cavazza. Without You bij Slam. De vroege morgen. Goedemorgen. Het is 6:09. Een Spaanse universiteit is op zoek naar 10.000 vrijwilligers die gedurende 4 jaar wijn willen drinken. Dat is echt waar. Die Spaanse universiteit die is gestart met het grootste alcoholonderzoek ooit. Wetenschappers willen onderzoeken of matig wijn drinken gezondheidsvoordelen heeft of juist schadelijk is. En daarom zoeken ze dus 10.000 mensen die gedurende 4 jaar mee willen doen aan het grootste wijnonderzoek ooit. Deelnemers worden willekeurig verdeeld in 2 groepen. Dat is het enige moeilijke. Eén groep mag matig wijn drinken, maximaal 14 glazen per week voor mannen en 7 voor vrouwen. En die krijgen ook maandelijks 1,5 liter rode wijn cadeau. Maar de andere groep moet volledig stoppen met alcohol en krijgt alcoholvrij bier. Dus dat is wel even, je weet niet van tevoren in welke groep je wordt ingedeeld. Dus dat is echt hopen dat je in die eerste groep terechtkomt. Nee, alcoholvrij bier is ook hartstikke goed. Alle deelnemers krijgen ook nog begeleiding voor een gezond mediterraan dieet. En ze krijgen gratis olijfolie. Onderzoekers kijken volgens naar de effecten op onder andere hart- en vaatziekten, hersengezondheid, chronische aandoeningen en levenskwaliteit. Omdat eerdere studies vooral observationeel waren. Hopen zij nu duidelijk te kunnen vaststellen en voor eens en altijd met zekerheid te kunnen zeggen of wijn daadwerkelijk gezondheidsvoordelen heeft. Meedoen kan. Ja, dit is dan ook wel weer even jammer. Meedoen kan alleen voor mensen die in Spanje wonen. Er wonen genoeg Nederlanders in Spanje, dus dat is mogelijk geen probleem voor je, maar toch. Toch is het jammer, je moet ook tussen de 50 en 75 jaar oud zijn en nu al tussen de 3 tot 40 alcoholische consumpties per week drinken. Er hebben zich volgens de onderzoekers al 6500 vrijwilligers aangemeld en de eerste resultaten worden eind 2028 verwacht. Dus er is in principe nog plek voor 2500 mensen die in Spanje wonen en tussen de 50 en 75 jaar zijn. Voldoe ik niet aan, vind ik toch jammer. En daarom zou ik de universiteit in Nederland willen oproepen. Ga ook een alcoholonderzoek doen. Alsjeblieft. Ik meld mij aan, dan liefst gericht op een wat jongere doelgroep. Niet per se, weet je, laat die mensen tussen de 50 en 75 even buiten beschouwing. Ik drink met alle liefde een aantal alcoholische consumpties per week voor de wetenschap. Dus mocht er iemand van de Nederlandse universiteit luisteren, ik meld mij graag aan. Muziek van Farruko Peppas, ook Britney Spears komt eraan en Sick Individuals met Sunrise nu bij Slam.

0: Coast. Your summer.
1: Cool. Morgen.
0: Slam.

uit 2003. Je kan hem maar beter weten, want hitster. Britney Spears, Toxic bij Slam. Zometeen een nieuwe editie van de Pitstop Quiz. 3 multiple choice vragen over de race die gisteren is gereden. Want je zou het bijna vergeten zijn, in ieder geval met het WK voetbal. Maar, en de Tour de France trouwens ook nog, dat gaat ook gewoon door. Maar er is dus geraced in België en zodoende spelen wij een Pitstop Quiz. 3 vragen over de race die gisteren is gereden. En weet jij de 3 vragen goed te beantwoorden, dan ga jij een hele vette simrace rijden met 3 vrienden. Dus wat moet je doen om kans te maken? Het enige wat je moet doen is race spatie je naam sturen in de app van Slam. Race spatie je naam in de app van Slam. Dan laat je weten dat jij een kans wil wagen. Een gok wil doen naar die supervette prijs om met 3 vrienden of vriendinnen of weet ik veel wat dan ook te gaan racen bij Race Square. Dus race spatie je naam is 3 multiple choice vragen krijgen over de race die gisteren is gereden. Win je, dan krijg je 3 of 4 simrace arrangementen van ons cadeau. Dat zo meteen in de Slam ochtendshow. Dit is Faruko.

hele goede morgen. De Slam Ochtend Show staat op het punt van beginnen. Als jij nu goeiemorgen stuurt, maak je kans op de Slam Fanny Pack. De Slam House in de Pauze kousen. Of de Slam Bucket Hat. Je mag zelf kiezen. De Slam House in de Pauze kousen. De Slam Bucket Hat of de Slam Fanny Pack. Hij is weer terug in voorraad. Een complete doos uit China aangekomen hier eerder vorige week. Dus hij is weer terug. De Slam Fanny Pack. Hij is weer te winnen. Goedemorgen sturen is kans maken op hele vette exclusieve slamprijzen. En denk jij nou alles te weten over de Formule 1 race die is gereden? Dan heb je race spatie om kans te maken op een racequa arrangement voor 4 personen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten, Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK, de Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten, allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele oranje speler een kaart. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In de middag kan alleen in het oosten lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Slam.
11: Hey, top, dankjewel. Dan gaan we even de weg af met Flitsmeister. A12, Waterberg, Grijsoord, 25 minuten file. En de A12, Ouddijk, Duitsland, 12 minuten. Dan de A50, Waterberg, Renkum. Dat is een flinke, 35 kilometer. Dat komt door een auto met pech. Flitsers A2, Weert richting Echt bij 202,1. A7, Drachten, Groningen bij 168,1. En dan een opvallende flitser. Of nou ja, eigenlijk niet, want hij staat in een tunnel. A10 Amsterdam, 11,3, dat is de Zeeburger tunnel. A12 Maarsbergen, Ededam, 83,1. A17 Zevenbergen, Moerdijk, 6,9. A28 Hulshorst, Amersfoort, 58,8. En op de A50 Beemte Broekland richting Zwolle bij 213,2. Nog eentje, dat is de A58 bij Sheer Arendskerken richting Goes. Hectometerpaaltje 161,7.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
17: Ben jij klaar voor als Jezus terugkomt? Hij kan ineens terugkomen. Dan gaat de deur open.
18: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
11: Wilde je dat als entree? Wilde je zo terugkeren naar je vakantie?
19: Jazeker.
11: Ongelooflijk. Hey, we gaan jou eruit pikken als eerste luisteraar. We hebben mooie slamprijzen voor je. WhatsApp even een goede morgen.

0: op maandagmorgen 20 juli Anouk op je bijrijdersstoel en terug van weg geweest. Marijn mag er zijn.
1: Nou.
0: Rijden we California Love. Daar was je niet, hè? Je was niet in het zonnige Westland.
1: Ik was in de buurt van Kopenhagen in Denemarken.
0: Hoe was het?
1: Het was heerlijk.
0: Wat heb je nou gedaan? Want ik zag op Instagram met je drone. Je hebt alleen maar met je drone gevlogen.
1: Ik heb alleen maar in de tuin gezeten, in de zon. En gewoon... Ik heb ook nog gevist en zo. Ik ben helemaal niet van
0: gevist. Ik wist dat Carlijn dat lekker vond.
1: Nee, zij was ik helemaal niet mee.
0: Oh, echt niet?
1: Nee.
0: Met wie was je dan?
1: Mijn ouders die zijn op vakantie in Denemarken. En die hadden zo'n heel groot huis gehuurd. En toen dacht ik van, weet je wat, ik vlieg daar gewoon een weekje heen. Ik kom om in de vakantiedagen hier bij Slam. Weet je, dat is de enige voordeel eigenlijk aan het werken bij Slam. Je salaris is echt... je krijgt eigenlijk onder minimum betaald. Maar je hebt wel 30 vakantiedagen in een jaar.
0: Ja, dat is waar, ja. En ik hoor dan iedereen ook in het bedrijf vorige week, jongen, van, is Marijn nou alweer weg? Is die alweer op de roots? En dan ben ik jou echt aan het verdedigen hier met man en macht. Maar het is me niet gelukt. Nee. Dus je hebt wat uit te leggen straks en wat te trakteren.
1: Komt goed.
0: Hey, die WK-finale, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben later deze ochtend. Ik dacht, laat ik even beginnen met iets wat denk ik wel onderbelicht blijft vandaag. De set van B. Jones gisteren op Tomorrowland wil ik toch echt even een extra shout-out naar geven. B. Jones die heeft vorig jaar bij onze ADE gedraaid in de Slam Studio. Dat was echt mijn favoriete set van het jaar. Dat was zo leuk. Ik stond daar met haar in dat hok in het hotel in Amsterdam waar wij uitzenden, het roommate toen. En die reacties in die app die overstroomden en Spanjaarden in die app. Want zij is echt wel DJ trots van Spanje. Je zou kunnen zeggen, misschien wel een beetje Charlotte de Witte-achtige... status van Spanje dan wel Zuid-Amerika. En zij brak de tent af bij Slam op ADE. Kort nadat zij bij ons gedraaid heeft, is ze heel ziek geworden. Ze kreeg lymfklierkanker. Ja. En ik heb haar hele revalidatie 7 maanden mee kunnen volgen op Instagram. De hele wereld. En gisteren toen kwam ze met rolstoel en al het mainstage van Tomorrowland op. Ja, dat was zo bijzonder om te zien, man. En bij het laatste nummer, dat was een remix van Wonderful Life door de band Black. Die is eigen remix, dat stond ze op uit die stoel. Nou, ik vond het echt waanzinnig om te zien. Dat B. Jones daar weer zegevierde eigenlijk. Weer terugkeerde naar het grootste podium. Als je dan zo je rentree kan maken. Het was echt heel bijzonder. Ik heb zelden dat ik met tranen voor de tv zit bij iets... als dit, bij een muziekshow. Maar B. Jones op Tomorrowland.
1: Dat is mooi om te zien.
0: Echt krankzinnig, ja. Dat ging voor mij wel over die WK halftime show heen, als ik eerlijk ben. Daar moeten we het ook maar even over hebben. Want jij vertelde net iets over die WK halftime show.
1: Ik zag online dat het... Oh nee, dat hou ik dus...
0: Hou maar even geheim, maar... Wat jij net vertelt over Justin Bieber, Madonna, BTS en Shakira Burna Boy... dat heb ik echt nog helemaal niet gehoord. Maar nu jij het zei, geloof ik het meteen. Dus blijf luisteren naar je ochtendshow. Onze nieuwe speculatiespecialist Rutger van Barneveld. Op een Juice-kanaal werd beweerd dat zijn vrouw Naomi is vreemd gegaan. Maar Rutger zegt dat iemand hun geluk kapot wil maken. Rutger, wat wil je tegen diegene zeggen?
2: Ik wil...
0: Oh, ga je het echt doen?
2: De zon zien zakken.
0: Ja.
2: En natuurlijk hebben wij dan
0: nog de luisteraar. Ja, ja.
2: Stel jezelf even voor. Zeg hem maar.
0: Waar is die? Waar is die eerste luisteraar? Wacht even. Ik ga hem even zoeken, hoor. Ja, ik weet dat je nog wel aan de lijn hangt. Je mag jezelf nu even voorstellen. Doe het maar.
3: Ik ben Kevin. Ik zit op de vrachtwagen. Ik ben onderweg naar Rotterdam. Ik ben zwaar naar de kloten, want ik heb gisteren de finale van Spanje-Argentinië gekeken.
0: Oh, en hoe laat was dat klaar dan?
3: Rond 00:30, 01:00. Ik heb alles gekeken.
1: Oh. Inclusief halftime show, hydration breaks.
3: Ja, alles heb ik gekeken.
0: Oh man, heb je dan toevallig
3: zelfs
0: ook die...
3: Zelfs de prijsuitreiking.
0: Oh nee, ook nog dat Trump daar met Infantino dat podium oploopt. Dat vond ik gênant. En mooi ook, die Nederlandse commentator die zei van... wat zei hij nou, het Spaanse elftal verdient het wel om op het podium te staan of zo. Het was even zo'n sneer.
1: En op een gegeven moment kwam er een shot van Infantino en Trump samen in beeld. En toen zei hij van, daar zitten ze. De uitreiker van de World Peace Prize en de winnaar van de World Peace Prize. commentator was wel echt savage.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Ja, zo, toch heet hij? Mooi vent.
0: Hey, maar heb je dan ook nog die Parades gezien? Die Spanjaard naar de keel vloog. Nog na het laatste fluitsignaal.
1: Jeetje, ja.
3: Ja, zo. Die heb ik ook gezien,
0: Was dat op tv? Dat hoopte ik. Ik dacht, laat iedereen dit maar zien, ja. Oh, mooi.
3: En volgens mij was dat ook op tv, ja. Ik heb sowieso die reclame gezien. Of die herhaling ervan gezien.
0: Ja. Ja, er is dus een Argentijn geweest, Parades. Die zat al volgens mij aan de kant. En toen ging het laatste fluitsignaal. En toen dacht hij, ik ga nog even een Spanjaard bij de keel grijpen. Maar echt met zijn hand gewoon vol op de strot. En die is er alsnog ook voor mij uit het stadion geflikkerd. Ja. Bizarre finale. Wat vond jij ervan?
3: Ik vond het hartstikke mooi.
0: Ja, dat was een goede pot.
3: Ja, zeker. Dat was hartstikke spannend. Zeker tot de laatste minuut.
0: En ben je ook voor Spanje geweest? Of was Argentinië toch wel jouw favoriet?
3: Ja, ik was voor Spanje.
0: Ja, ik denk een hoop Nederlanders, hè? Ja,
1: ik denk dat iedereen.
0: Ik denk dat iedereen in Nederland ook stond te juichen. Die nog wakker was toen die 1-0 viel voor Spanje zo laat in de wedstrijd. Hé, wat top, jongen. Jij mag, omdat je de eerste luisteraar bent, ook een cadeautje uitzoeken hier in de Slam Ochtendshow. Ga je voor de warme houden de pauze kousen, voor de luchtige Slam Buckethead, of ga je voor de handige Slam Fanny Pack? Je mag het zeggen.
3: Doe mij maar die hoed.
0: Ja, de Buckethead, natuurlijk. Waar mag die naartoe? Welk plaatsje sturen we hem naar op?
3: Ja, naar Purmerend.
0: Oké, jongen, hij komt naar Purmerend. Wensen we jou een hele mooie maandag.
3: Hey, dank je wel, hè.

0: Getal. Onder de 1000.
1: Goedemorgen Nederland. Mag ik hier? Ik denk dat het nummer 1 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op 70 euro.
2: Ai, dat was gewoon een volle tank geweest, hè, Mark?
1: Nou ja, geeft niet. Volgende keer beter.
2: Heel goed. Bij jou is de tank half vol. Ik hoor het al. Mooie week, jongen. En toch een hele fijne dag vandaag ook.
1: Zelfde. Hoi. Hoi.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Plus, terms and conditions.

0: Daardoor zat ik ook bij de speaker, ja. Oh my god, de Mix Marathon Track of the Week. Armin van Buuren, een beetje de Depeche Mode. En dan ook nog Silver Panda. Here in my arms, enjoy the silence. Hij deed hem dit weekend nog live op de Freedom Stage Tomorrowland. En volgende week mag Armin daar de main stage afsluiten. In Boom, België. Hoe ben jij wakker geworden? Ook met een enorme boom? Nou, dan is het misschien een goed idee om meteen dat om te zetten in prijzen.
1: De Pitstop Quiz.
0: En gewoon zo met je versnellingspokie prijzen te pakken hier in Slam Ochtendshow. Heb je de race gezien die dit weekend gereden is in Spa? Nou, dan kan je prijzen winnen. We hebben 3 meer keuzevragen over die gereden GP-race. Met, als verrassende winnaar. Kan ik dat al zeggen of is dat een antwoord in de quiz?
2: Nee, dat kun je wel zeggen.
0: Antonelli, die jonge pikkie, dat doet het echt supergoed. Dat wordt eigenlijk de nieuwe Max Verstappen, heb ik het idee. We hebben 3 meer keuzevragen.

0: Ah, niks twee bochten wachten, joh. Gewoon meedoen.
1: Je kunt jezelf onsterfelijk maken. Fuck that shit. Niks twee bochten wachten. Ik ben een racer. My ass.
0: App nu nog snel het woord race, spatie je naam. Dat beloof ik. We pikken jou eruit voor 3 meer keuzevragen over die race van dit weekend. Spa. En wie weet, ga je lekker simracen met al je homies. Bibi Rexha en David Guetta staan ook in de line-up.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Hey, goedemorgen, het is 7:30, dit is je weerupdate, weer online. En het ziet er ook kijk uit vandaag. Het is wel wat koeler dan voor deze tijd van het jaar gewend is. Het wordt overwegend droge mix van zon en wolken. Vanochtend nog een graad of 10 à 15. En uiteindelijk komen we niet boven de 23 graden vandaag.

0: luisteren, die weet het. A9, brug over het zijkanaal C en Velsen. Het verkeer wordt omgeleid. Een file van 11 minuten daar. A12, Waterberg, Grijze Oord, 35 minuten. En op de A12, Oud-Dijk, Duitsland, een kwartiertje. A22, Beverwijk, daar staat 22 minuten, want de oprit is afgesloten. En op de A50, Waterberg, Renkum, bijna 40 minuten. 9 kilometer door een auto met pech. En flitsers op de A2 bij Weert richting Echt bij 202,1. A7 Drachten Groningen 168,1. En de A10 Amsterdam, dat is de Zeeburger Tunnel bij 11,3. A12 Maarsbergen Ede 83,1. En de A12 Voorburg Den Haag bij 3,8. Nog een flitser A17 Zevenbergen Moerdijk bij 6,9. En de A28 Hulshorst Amersfoort bij 59,8. A50 Beemte Broekland bij Zwolle bij 213,2. En de laatste A58 bij Seer Arendskerke richting Goes bij 161,7. En dan is hier het laatste nieuws er weer. ANP. Martijn in een half minuutje met die headlines.
1: Goedemorgen.
0: Morning.
1: Spanje heeft het WK gewonnen en dat leverde in Madrid een enorm feest op. Niet alleen daar, in Lelystad ook, meldt Omroep Flevoland. Daar wonen veel Spanjaarden door een Spaans bedrijf. Het werd 1-0 tegen de machteloze Argentinië. De drugscriminaliteit is in 5 jaar met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel en de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen. In Flevoland was de toename het grootst. Zuid-Holland heeft de meeste drugszaken. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen er kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer openen. Nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp. Dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, dankjewel Martijn. Tot later weer.
2: Anouk en Marijn.
0: Maandagmorgen met de meeste muziek. Lady Gaga, Pokerface. En de laatste BB Rexha met David Guetta nu.

0: Hondorp in Groningen, waar Rudy twee lammetjes heeft opgehangen. Shit, sorry, opgevangen in zijn huis natuurlijk.
1: Gelukkig zeg.
0: Nee, het is een heel lief verhaaltje. Nou ja.
2: Meer muziek in de morgen.
3: Slam.
2: De Slam Ochtendshow.

0: Gaga. De Pitstop Quiz.
1: Een van mijn meer inspirerende afkondigingen daar. Jorde, Pokerface, het is 8:10, de nieuwe Slam Ochtendshow met Dennis. Good morning.
2: Hey, goedemorgen.
1: Dennis. Hallo. Uit Zevenum, Limburg.
2: Jazeker.
1: Wat leuk. Luister je dan via DAB of zijn we in de FM goed te ontvangen?
2: Nee, dat gaat via de DAB.
1: Leuk, leuk. Wat ga je... En wat staat er op het programma voor jou, Dennis, vandaag?
2: Wij gaan in Varkenswaard een schuttingje plaatsen met z'n tweeën.
1: Met z'n tweeën sterk?
2: Ja, ja, ja, eentje komt vanuit uit Veldhoven en ik ben uit Zevenum, dus vandaag.
1: Alright. Nou, alsof de Avengers samenkomen om een schutting neer te zetten. Geweldig. Wij gaan drie meer keuzevragen spelen over die gereden F1-race. Heb jij hem gezien? Want een hoop mensen die hebben voor het WK gekozen afgelopen weekend ook weer.
2: Ik heb beide gezien. Dus okay. Helemaal ook race van Max natuurlijk.
1: Je hebt gewoon twee schermen thuis,
2: zeker,
1: man.
2: Nou, dat nog net niet.
1: We gaan spelen. We zetten de hele tijd de tijd op een gemiddelde pitstop. En die bedraagt 3 seconden. Dus ik stel de vraag, dan heb je 3 seconden. En als jij antwoord weet te geven daar in die tijd... Nou, dan gaan we horen of het goed of fout is. Je moet ze wel allemaal goed hebben, want anders dan gaat het hele feest niet door.
2: Oké.
1: Nou, als jij er klaar voor bent, dan wij ook.
2: Dus laat wel komen.
1: En dit gaat dus allemaal over Spa, hè, waar het gereden is dit weekend. Oké, vraag 1. Waarom viel George Russell al in de openingsronde uit? Antwoord A, door batterij- en vermogensproblemen, waarna hij betrokken raakte bij een crash. Antwoord B, omdat zijn wiel losliet kort na de start. Of antwoord C, omdat hij per ongeluk een verkeerde afslag nam en niet de pitstraat inreed, maar gewoon het circuit afreed.
2: C.
1: Hij reed het circuit af.
2: Ja.
1: Nou weet ik niet welke race jij gezien hebt, maar...
2: Nee, dat is niet
1: goed. Nee, hij had zeker een crash, maar dat kwam wel door de batterij- en vermogensproblemen. Helaas.
2: Oh.
1: Het was antwoord A in dit geval.
2: Oké.
1: Oh, dat kan gebeuren. Hey, maar dan heb jij gewoon beter opgelet bij de WK-wedstrijd, denk ik. En hadden we nou maar een quiz over gehad. Maar helaas.
2: Helaas. Jammer.
1: Maakt niet uit, Dennis. Je hebt het geprobeerd, jongen. Heel goed, succes met het schuttingkie.
2: Oké, dank je. Okay, doei.
1: Nou, en dan zijn we ineens in een soort callcenter veranderd.
3: Dan zijn we ineens een soort callcenter veranderd. 0909-300-6363. Dat kost, naar mijn weet, 40 cent per gesprek.
1: Het is bijna gratis.
3: En de eerste die ik nu opneem, die je krijgt van ons, dat racecar arrangement aan cadeau.
1: Oh wauw, ben je er zo een?
3: Ja, we moeten het wel weggeven. Dus
1: nou, dat is leuk om te doen, ja.
3: 300-6363. En dan rekenen wij 40 cent per gesprek.
1: En dan kost je dat 40 cent, dan ga je dus een hele middag simracen en gewoon...
3: Ja, in ieder geval één van de gelukkige bellers. Hè. Dus één iemand die het nu aandurft om... Die 40 cent is wel een soort barrière. Ik kan me voorstellen dat de belt op dit moment inderdaad... voor zover ik kan zien nog niemand. Maar je moet ook eerst zo'n minuutje door van... hey, welkom bij Slam. Dus 0909-300-6363. Het arrangement kan voor jou zijn...
1: Het was zo'n leuke race, Pa. Ik had zulke leuke vragen over die race. Moet ik ze niet alsnog stellen dan?
3: Ik denk in de basis dat hij niet per se een verkeerd antwoord gaf. Oh, want hij reed inderdaad het circuit af. Maar jij zei omdat hij per ongeluk een verkeerde afslag nam.
1: Nee, dat was niet te redden.
3: Nee, het is niet alsof hij ineens met zijn Formule 1-auto op de ring van Brussel zat.
1: Maar ook Ferrari kreeg een flinke straf van de FIA.
3: 0909-300-6363. Ah, eens even kijken. Hallo, met wie?
4: Hi, ik ben Monique.
3: Hi, Monique.
4: Hoi.
1: Hey Monique, had je een leuk weekend?
4: Ja, geweldig.
1: Ja, wat heb je gedaan?
4: Eigenlijk niet heel veel, maar blij voor Max, dat hij toch weer op het podium stond.
1: Oh ja, nou ja, dat zeg je goed. Ja. Weet je nog waar Max stond op het podium? Dan laat dat dan even goed zijn nog.
4: Op de derde plaats, helaas.
1: Ja, nou, ik vind het geweldig. Hey, en dan ben je de week ook nog zo lekker begonnen, joh. Jij wint bij deze een racearrangement bij Race Square voor jezelf en 3 vrienden op een locatie naar keuze.
4: Yes, top man. En dat is echt geweldig. Ik blijf sms'en. Ja, super.
3: Je hebt er nu eigenlijk niks voor te doen, maar wat mij opvalt is...
1: Wat valt je op?
3: Nou, dus de afgelopen 3 edities van de Pitstopquiz... alle 3 hebben we die lijnen open moeten gooien om die kaarten weg te geven.
1: Ja, terwijl als je het gezien hebt, dan was het te doen.
4: Terwijl die vragen zo simpel zijn.
1: Dat moet helemaal... Nee, precies. Dan laat ik dit ook aan de baas horen... en dan krijgen we niet op onze flikker straks. Nee, dat lag niet aan ons.
4: Nee, zeker niet.
1: Hartstikke goed. Je hebt die prijs te pakken... en we gaan weer lekker muziek draaien op Slam.
4: Helemaal top, jongens. Dank jullie wel. Fijne dag.
1: Hey, hetzelfde. 7:45, maandagmorgen. En hier komt...

0: Hij zat erbij, hè, in zijn Spanje tenue bij de wedstrijd gisteren. Spanje tegen Argentinië in de WK-finale. Diplo van Major Lazer. Hij was er zeker bij. En heb je dat filmpje gezien, Marijn? Dat het laatste fluitsignaal gaat en dat Diplo dan vraagt aan een Argentijn van... Is het afgelopen? Hebben wij dan nu gewonnen? Ja, ja, ja, gewonnen. Oh, jee, Spanje! Hij heeft geen idee. Zit weer in zo'n VIP-vak. Weer zo'n celebrity uitgenodigd die nog nooit de wedstrijd gezien heeft. Wat?
1: Zijn Spanjaard.
0: Ja, Diplo had een Spaans tenue aan, dus dan is duidelijk voor wie die was. Maar had geen idee hoe het spelletje werkte. Ja, tot grote ongenoegen natuurlijk van de rest van het publiek daar. Vandaag is het 20 juli. Het is Wereldschaakdag. Heb je dat nou echt weer neergezet?
1: Ja.
0: Je bent zo'n schaakfan. Wat vind je daar zo mooi aan?
1: Ik snap het niet.
0: Okay.
1: Dat fascineert me eigenlijk gewoon aan het spel. Dat gewoon, je hebt paarden, je hebt koningen, je hebt koninginnen. Ik heb me echt verdiept in het spelletje schaken. Maar ik snap het gewoon niet.
0: En wat vind je ervan dat eigenlijk de koningin is de meest machtige op het veld? Die kan meer dan de koning.
1: Dat vind ik mooi.
0: Dat is mooi, hè?
1: En ik vind ook die hele wereld achter dat schaken met al die mensen. Je ziet ook wel van die filmpjes, hè? Dat je dan zo helemaal naar zo'n bord ziet staren. En dan maakt ze een set. En dan slaan ze op die klok.
0: Oh ja.
1: En dan mag de tegenstander en dan schandalen. Er worden buttplugs gebruikt om vals te spelen. Ja, de schaakwereld is echt heel lijp.
0: Ja, dat is echt zo, ja. Ja, van die trillende... Ja, dat is even een vibrerend eigenlijk, iets sturen van een afstandje... als je dan een goede move maakt. Ja.
1: En ik zeg nu iets gewaagds, maar eigenlijk is het WK schaken... veel leuker dan het WK voetbal.
0: Zo! Is er ook een Infantino in de schaakwereld?
1: Dat zal vast.
0: Er zullen ook schandalen daar plaatsvinden, ja. Wat gebeurt er nog meer vandaag? Het is Internationale Dag van de Maan. Dat wordt jaarlijks gehouden op 20 juli. De dag waarop in 1969 de eerste maanlanding plaatsvond... met natuurlijk Armstrong. En de legendarische woorden...
1: Welkom allemaal aan de Bijenkorf.
0: Nee, dat was een andere maan. Nee, dat is het optreden van maan in de Bijenkorf. Dat was ook monumentaal, inderdaad. Ja. Maar nee, dit was a small step
1: for man.
0: Juist, die ja.
1: Ja, als altijd door de war.
0: Hey, en als we dan toch helemaal in de ruimtesfeer zitten... dan ga ik Bruno Mars zo maar even draaien met zijn allernieuwste. Ah, die is te gek, joh. Die is nieuw op Slam. On My Soul krijg je zo dadelijk. En nu nog even Ovenbach doen dan. Dit is Overdrive.

0: uiteraard Bruno Mars. Vandaar die achternaam, denk ik. Oh my soul. Het is 1:08. De Slamochtendshow. Anul op je bijrijderstoel. En ben jij of ken jij iemand die op vakantie gaat buiten Europa? Blijf dan zeker luisteren. Deze tip kan je zomaar 1000 euro schelen.
1: Zo, ik ben zeker benieuwd.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Feest in Spanje na de WK-winst op Argentinië. Het werd 1-0 en tienduizenden mensen gingen de straat op. Niet alleen daar, ook in bijvoorbeeld Lelystad. Daar staat een Spaans bedrijf en kwamen fans bij elkaar in een poolcentrum, meldt Omroep Flevoland. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Ongehoord Nederland lijkt op weg naar de uitgang van de publieke omroep. De Tweede Kamer wil er vanaf, schrijft het AD. Het stoort politici dat een omroep die met belastinggeld wordt betaald... zich na meerdere waarschuwingen nog steeds niet aan de regels houdt. Zo blijven ze meningen presenteren als feiten. De drugscriminaliteit neemt toe. In 5 jaar is die met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel, om de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs... en mensen die drugs in hun bezit hebben. De meeste criminaliteit is in Zuid-Holland en Brabant. In Flevoland is de grootste stijging. Bij de havendagen in Zierikzee komende maand mag geen Prideboot meevaren met de botenparade op de Oosterschelde. Het zorgt voor te veel discussie, meldt Omroep Zeeland. De organisatie zegt dat de tradities in het geding zijn. De vaarttocht staat in het teken van de mosselvangst met een Neptunus en een mosselprinses. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Slam.
4: Thank you. We gaan even de weg op. Flitsmeister met files op de A12 Waterberg Grijsoord 32 minuten. En op de A15 Deel en Leerdam 10 minuten. A27 Eemnes Tichtsebrug 13 minuten door een auto met pech. En ook nog een kapotte auto op de A50 bij Arnhem Centrum en Renkum. Voor de rest flitsers op de A1 Amersfoort Eemnes bij hectometerpaal 40. A2 Weert richting Echt bij 202,1. A7 Drachten richting Groningen bij 168,1. En de A10 Amsterdam, de Zeeburger Tunnel bij 11,3. A12 Maarsbergen-Ede bij 83,1. De A12 Waddinxveen-Zoetermeer bij 23,9. En de A17 Zevenbergen richting Moerdijk bij 6,9. A28 Hulshorst-Amersfoort 59,8. A30 Ede bij 11,9. En de A50 Beemte-Broekland richting Zwolle bij 213,2. En dan de laatste A58 bij Seer Arendskerke richting Goes, opgepast bij 161,7. Oeh, dit is een van de beste die Calvin Harris eruit heeft gepoept in jaren. En je hoort hem binnen nu en één minuutje in de Slam Ochtendshow.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
20: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
23: De hele zomer lang.

krankzinnig. Wie er vanavond om 8 uur al draait met zijn eigen Slam Sunset. Laat me je dat zo meteen ook even vertellen hier in de Slam Ochtendshow. Na Avicii met een van zijn grootste. En nu Calvin Harris.

0: FM, Avicii en Levels hier in de ochtendshow. Ik vind het altijd mooi hoor, al die tributes die nog steeds gedaan worden jaar in jaar uit op Tomorrowland. Dat ook al die Zweedse vlaggen de lucht in gaan als ook maar één DJ op de mainstage Avicii draait. Dit jaar, tot mijn verbazing wel, een hele Avicii collection die te koop is. Je hebt gewoon een hele Avicii kledinglijn speciaal voor Tomorrowland, van Tomorrowland. En ja, dat gaat er als zoete broodjes. Heel erg slim hoe ze verdriet dan weer weten om te zetten in geld. De tranen drogen met de flappen, maar ja, wij eren hem door zijn muziek te draaien.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En dat blijft het mooiste. We maken even een rapido rondje nieuws rond de wereld, maar we beginnen echt dicht bij huis, in Zwolle. De gemeente Zwolle die wil voortaan mogelijk namelijk 's avonds langs de deur gaan bij mensen die verdacht worden van spookwonen. Aanleiding is een zaak waarbij een woningcorporatie een huurder uit zijn huis wilde zetten, omdat hij volgens onderzoek nooit thuis zou zijn. De rechter zette daar grote vraagtekens bij, omdat die controles alleen overdag worden uitgevoerd. En daarom wordt nu gekeken of avondcontroles een eerlijker beeld geven van wie daadwerkelijk in een woning woont, ja of nee. Wauw, breaking news jongens. De gemeente Zwolle heeft eindelijk ontdekt dat veel mensen overdag werken. De deurwaarder die heeft mij ooit nog eens naakt gezien bij de deur. Ja, die schrok zich helemaal de pleuris, man. Ja, niet zozeer hoe door ik eruit zag, maar vooral omdat ik wist waar hij woonde. Een vakantie in Thailand eindigde voor een Vlaamse vakantieganger een stuk duurder dan gepland. De 19-jarige Meerte kreeg dit weekend binnen 60 seconden een rekening van 1000 euro aan roamingskosten. Providers zijn verplicht om data buiten Europa eigenlijk automatisch te blokkeren bij verbruik van zo'n 60 euro. Tenzij de klant daar expliciet van afziet. En dat is waarschijnlijk dus gebeurd zonder dat Meerte het doorhad. Dit had een van mijn maten ook. Die ging juist naar Thailand voor een goedkope vakantie. Betaalde die 25 euro voor een prostituee. Facetimede hij me per ongeluk. 1 seconde. Ik nam op. Nou, hij een rekening van 1000 euro en ik PTSS. Een vrouw uit Amerika beleefde een bevalling die ze niet snel zou vergeten. Ze ging naar het ziekenhuis omdat haar vierde kind eraan leek te komen. Maar daar werd ze meteen weer naar huis gestuurd, omdat de bevalling volgens het personeel nog niet ver genoeg gevorderd was. Op de terugweg ging het ineens supersnel. Haar man moest de auto voor de deur van een casino knallen waar hun dochter werd geboren. Haar man moest ook noodgedwongen helpen en wist de baby snel te bevrijden. Toen bleek dat de navelstreng om haar nek zat. Uiteindelijk maken moeder en kind het goed. Ergens wel toepasselijk dat je dan geboren wordt bij een casino. Want eigenlijk is dat pas een plek waar mensen hopen op een klein wonder.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Wat een mooi eindknal daar. Het is 8:15 en dit is de Slam Ochtendshow met de meeste muziek. Yves La Rock, Rise Up. En nu de vrouw die statistisch gezien wordt gezien als de grootste vrouwelijke artiest ter wereld.

0: is de besto en daarmee de Grand Slam deze week. De allergrootste track gaan we de hele week veel draaien. Take Me Back. Hij moet nog een keer, jongens. Ik was te langzaam. Kom, het is ook mijn maandag, hè. Hey, grote verrassing. Vanavond nieuwe Slam Sunsets. Vanaf 8 uur dansen we weer een warme zomerdag. Gedag met een enorme DJ-set. En wie, dank je, staat er vanavond op de plank om 8 uur op Slam te horen? Maak jezelf bekend.
1: Hey, Oliver Helms hier.
0: Het is Oliver Helms! Nou, ben je er klaar voor, maat?
1: Ja, Anu, ik ben er klaar voor.
0: Ah, dat wordt zo goed. Oliver Helders vanavond 8 uur draait hij hier een speciale sunset op Slam, die dus extra zomers is gethematiseerd. Onder andere zijn lady zit er vast in en nog veel meer surprises. De Slam ochtendshow, we doen zo een laatste belletje naar de VI WK-bunker. En another

0: Nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Late-night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00.

0: Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hey, goedemorgen Slam, daar gaan we. Je weerupdate komt van Weer Online. En het ziet er oké uit, het blijft in ieder geval droog. De temperatuur is alleen stukken koeler dan we gewend zijn inmiddels in Nederland. We komen niet boven de 23 graden uit en vandaag in het oosten kans op een klein buitje, maar daar blijft het dan ook bij. En morgen een beetje hetzelfde liedje als vandaag. Nooit bij Slam, hè? Nee, daar blijf je verrast worden met de liedjes. We gaan naar de weg toe, Flitsmeister met de grote files. Op de A2 Oude Rijn Maarsen, 11 minuten door een auto met pech. En op de A12 een vrachtauto met een lekke band. En die zorgt voor een kwartier file tussen Nieuwegein en Harmelen. 10 minuten op de A12 Lunette en Oude Rijn. En op de A12 Ouddijk en Duitsland 12 minuten file. A27 Eemnes Stichtse Brug. Bijna een uur door een kapotte auto. En dit zijn de flitsers op de A1 Amersfoort Eemnes bij hectometerpaal 40. A2 Weert richting Echt bij 202,1. En de A7 Drachten Groningen bij 168,1. Dan de A10 Amsterdam Zeeburger Tunnel bij 11,3. En de A10 Koen Tunnel bij de Nieuwe Meer richting Amsterdam bij 24,9. A12 Maarsbergen-Ede 83,1. De A16 Dordrecht-Breda 43,4. En de A16 Zevenbergse Hoek-Dordrecht. Hectometerpaaltje 51,5. A17 Zevenbergen-Moerdijk bij 6,9. De A28 Hulshorst-Amersfoort bij 59,8. A30 Ede bij 11,9. En de A50 Beemte-Broekland richting Zwolle bij 213,2. De ene laatste flitser op de A50 bij Neerloon richting Os bij 139,7. En de A58 sluit hem af bij Seer Arendskerke richting Goes. Dat is 161,7. Dan is hier het laatste nieuws alweer van het ANP. In een half minuutje up-to-date dankzij Martijn.
2: Goedemorgen.
1: Hallo daar.
2: De Tweede Kamer wil dat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnt, schrijft het AD. ON houdt zich niet aan de regels. Zo presenteren ze keer op keer meningen als feiten. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd. Het was waarschijnlijk wraak voor de grote aanval op

0: Kiev afgelopen weekend. De meeste drones zijn volgens Rusland uit de lucht geschoten. Er zouden een paar gewonden zijn. En de Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. Er worden 1 miljoen mensen verwacht. Gisteravond werd Argentinië na verlenging verslagen met 1-0. Dat waren de hoofdpunten van het ANP.
1: Ook nog even, ze worden nog gehuldigd in Lelystad. Daar was het ook zo'n feest. Dat zat straks in het nieuws. Madrid was feest, maar in Nederland was Lelystad echt nou, het Mekka. Of moet ik zeggen, het Madrid als het gaat om Spanjaarden en feest gisteren. Hartstikke leuk. De Slam Ochtendshow met Nicki Minaj. En,
2: ja, dat is wel leuk, ja. Heel veel Nederlanders die verhuizen naar Spanje. Hè? Dat weet je misschien wel. Die zitten al in de buurt van Alicante en zo. Maar het schijnt dus dat heel veel Spanjaarden naar Nederland verhuizen. En dan specifiek naar Lelystad.
1: Ja, dat hoorde ik straks ook. Maar ja. Ja, er zit een groot Spaans bedrijf, dat was in het nieuws.
2: Nou ja, het heeft gewoon iets Spaans, weet je. Heel veel tapasrestaurants, er zit een strandje,
1: ja.
2: Het IJsselmeer.
1: Dat is waar, ja.
2: De zon schijnt altijd in Lelystad. Dat zegt ze, het hele grote Spaanse enclave zit in Lelystad.
1: Ja, ongekend.
3: Arnoel en Marijn.
1: Het is wel waar, ja. De Slam Ochtendshow, we doen nog 1 belletje naar de VIWK-bunker zo. En dan gaan we hem opblazen. Je hoort het goed. Slam.

0: Nicki Minaj en Starships, de Slam Ochtendshow beukt uit je speakers op maandagmorgen. Het is 9:50. We hebben Topic Becky G voor je klaarstaan. En een laatste belletje, zullen we het maar doen, naar de WK Situation Room van VI, de bunker.
1: De laatste keer.
2: Voor wachtwoord in.
0: En dan zou het moeten gebeuren.
3: Goedemorgen, met Bas.
0: Hey, Bas van den Hoven, VI.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, nou, je hebt het erop zitten, jongen. Het is bijna ten einde.
3: Het was een lang toernooi, hè. Maar een mooi einde. En ik denk een hele mooie winnaar.
0: Het was ook een langer toernooi dan ooit, toch? Er deden toch ook meer landen mee dan ooit tevoren?
3: Ja, klopt. En ook een weekje langer daardoor. Dus ik heb me heel goed vermaakt. Ik hoop het publiek ook. De finale, ik vond het wel uiteindelijk een mooi kijkspel.
0: Misschien nog heel eventjes die troostfinale erbij pakken, voordat we naar de echte apotheose van het WK gaan. Die troostfinale, man, wat was dat voor spektakel, zeg hé. Engeland tegen Frankrijk, dat is afgelopen zaterdag gespeeld. Het werd, hoeveel, was het 4-6?
3: Ja,
0: maar dit is vet. Ik moet echt zeggen dat als dus niks meer op het spel staat en als twee teams gaan aanvallen, alleen maar aan de aanvallen zijn, dan krijg je dit soort uitslagen. Ik vond het echt een spektakel. Ik weet niet hoe jij ernaar gekeken hebt.
3: Dat is van een demonstratiewedstrijd, hè? Een beetje zomeravondvoetbal. Er werd iets losser verdedigd. Met name in de tweede helft zag je wel, hè, dat spelen, ja, je zag de vermoeidheid, het omschakelen, het meeverdedigen gebeurde net iets minder scherp. En ja, dan zie je natuurlijk ook als de echte topspelers net wat meer ruimte krijgen. Mbappé, Bellingham. Ja, dan scoren ze makkelijk. En dan kan het zomaar een spektakelstuk worden als dit.
0: Ja, 10 goals, man, in een troostfinale. En dan gisteren, ja, die beruchte finale tegen Argentinië. Zeg ik ook gewoon, alsof ik de grootste Spanje-fan ben. Het mocht wel blijken dat wij afgelopen WK niet de grootste Messi-liefhebbers waren. Tenminste, Marijn niet. Ik vond nog wel goed wat hij allemaal... Het is wel knap wat hij doet, toch?
4: Nou ja, kijk, ja, ik zeg ook niet dat hij niet goed kan voetballen. Maar ik vind gewoon, je moet voetballen en een stukje sportiviteit zit ook in de
0: ja,
4: sport.
0: Ja, dat hebben die Argentijnen.
4: Het is gewoon maar de Argentijnen. Ook als je gisteren die wedstrijd aan het einde, dat er dan nog een Argentijn en Spanjaard bij de keel grijpt en vervolgens iemand die ertussen stond nog naar de grond werkt. Ja, dat getuigt gewoon niet van een respect voor een sportief spel, wat mij betreft.
3: Nee, Leandro Paredes had even moeite om de nederlaag een plekje te geven. Ja, dat is echt de grootste straatvechter die ze rond hebben lopen daar. Die zich heel toernooi eigenlijk nog enigszins heeft ingehouden. Hij pakt als inval redelijk snel geel. Toen dacht ik al van, nou, het lijkt me een soort tikkende tijdbom die daar voor die verdediging staat.
0: Nou, dat zeg je goed.
3: Ja. Na de wedstrijd ging het los.
0: Ja, toen pakte hij nog even die Spanjaard bij de keel.
4: Een soort Jarno van der Wielen, onze collega. Ja, maar die komt uit ons en die is ook niet bang om een tik uit te geven.
0: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Hey Bas, waren er andere hoogtepunten in deze wedstrijd die jij graag nog even uit wil lichten?
3: Ja, ik vond de dominantie van Spanje toch wel bijzonder knap. Als je ziet dat ze gewoon helemaal niets hebben weggegeven. Aan het einde van de reguliere speeltijd had Argentinië 2 balcontacten gehad in de vijandelijke 16. Geen enkele doelpoging. Het geduld van Spanje vond ik knap. Ze moesten lang wachten op het doelpunt. Ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment als bovenliggende partij ook meer risico gaat nemen. Waarmee je de Argentijnen ook een kans biedt in de omschakeling. Ze bleven geduldig, hadden eigenlijk de volledige controle. En ja, de zegen kwam ze meer dan toe.
0: Heb jij die halftime show ook bekeken? Al die artiesten op het podium, op de grasmat?
3: Ja, wij waren aan het werk en wij waren ook aan het timen. Want officieel is de keiharde regel gewoon dat het maar een kwartiertje mag duren.
0: Ja, het was. Hoe lang is het geworden?
3: Volgens mij 24 minuten en een paar seconden, ja.
0: Ja. Marijn die vertelde nog een interessant feitje. Daarmee wil ik graag afsluiten. Die halftime show, dat zullen ook een hoop muziekfreaks natuurlijk terugkijken vandaag. Shakira, Madonna, Bieber, Burner Boy, BTS, ze waren er allemaal. Maar Marijn die kwam met het nieuws. Ja, Marijn, deel het maar eventjes.
4: Het was virtueel. Toch, Bas?
3: Oh, serieus?
4: Of ben ik...
0: Ja, ik was ook in shock, Bas. Maar Marijn zei, het heeft nooit plaatsgevonden. Het was niet daar.
4: Of ik moet nu in fake news getrapt zijn... en dan ben ik iedereen een rectificatie schuldig.
0: Nee, ik geloof je wel. Er was iets geks aan.
4: Ik heb op TikTok heb ik gezien...
0: En oh, alles op TikTok, TikTok Marijn...
4: Staat. Nee, maar het is dus van iemand die in het stadion zat... en die zat te kijken naar beelden op de schermen. En er stond heel goed bij van, it's not real. En als je kijkt naar die... Nou, die halftime show. Het leek ook alsof het een beetje AI-erig was. Het had iets...
3: Ja, het begint met Madonna. Maar ik heb wel Ronaldo Nazario, de Braziliaanse Ronaldo... heb ik in het stadion zien opduiken. Hè? Natuurlijk aan de zijde van Madonna.
0: Ja, er waren inderdaad wel een aantal rolletjes voor Ronaldo. Zat erin en ook zelfs Ted Lasso van de voetbalserie. Ja, ik ga het nog eens op YouTube even kritisch bekijken nu jij dit hebt gezegd.
4: Het was Twitch-streamer Neon. Die zat in het stadion en die zat er naar te kijken. En er waren delen echt. Maar je zit gewoon te kijken. Ja, en inderdaad, op het veld ligt wel dat grote doek of zo. Maar het was echt...
3: Ja.
4: Het was voor, denk ik, misschien 80% virtueel.
0: Oké, nou ja, dan gaan we er nog eens met zo'n oog naar kijken. Hey Bas, jongen, dankjewel voor de afgelopen WK. We hebben je elke wedstrijd zo'n beetje kunnen bellen met vragen. We hebben antwoorden gekregen. We hebben soms nog meer vragen gekregen. Maar jij hebt ons in ieder geval echt vakkundig bijgepraat. Daar vanuit de WK-bunker van VI onder de grond met je 100 schermen. Het wordt tijd dat we je gaan vrijlaten, jongen.
3: Ja, lekker weer boodschappen doen. Kunnen sporten. De vrijheid zit tegemoet.
0: Juist, dus jij mag de ladder op. Er gaat een ladder naar boven. Dat heb je het hele WK al gezien, maar nooit heb je hem durven te beklimmen. We hebben een luik, dat gaan we openen, Bas, voor jou. En er staat een helikopter klaar. Ik hoor dat je al gaat. Top, naar boven. Ja, ga naar boven, Bas. We blazen de boel zo op, je moet opschieten. Goed zo, het luik door. Daar staat daar de helikopter, Bas. Ren naar die helikopter. Bas, zit je erin?
3: Bedankt, mannen.
0: Oké.
3: Ik ben vrij.
0: Oké, super. Ik steek het lont aan. We blazen die hele bunker op. Daar gaat Bas. Hij vertrekt met de heli. En dat lont, dat gaat nu zo beneden de grond in. Het duurt niet lang meer nu. Oren dicht. Oh!
1: Oh!

0: muziek ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: Joel Corey. Whisper.

0: de Slim Ochtend Show, waar het bijna 9 uur is, als het goed is bij jou ook. Maandagmorgen, en ja, hier moeten we het even over hebben. Come on, normaal doen met z'n allen. Waarom is er dit weekend hevig gevochten bij Disney winkels over de hele wereld?
1: Oh, oké dan.
0: Dat hoor je zo in je ochtend.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden. En het dolfinarium in Brugge moet verdwijnen. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moeten de dolfijnen ergens anders onderbrengen en mogen er geen nieuwe bij komen. Bij ons moet het dolfinarium in Harderwijk wel aan steeds strengere regels voldoen, maar er is geen sluitingsdatum. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev dit weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden een paar gewonden zijn. De voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië, dat er niet aan te pas kwam. Vanmiddag worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Na de wedstrijd was er ook al feest. Een jongen van 13 kwam daarbij om toen een fontein instortte. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
13: Thank you. Hoe is het op de Nederlandse wegen dan? Flitsmeister heeft het antwoord. En ik nu ook. Anul hier, hallo. Met de A12 Lunette Oude Rijn. 12 minuten file. A12 Ouddijk Duitsland. 10 minuutjes. En op de A15 bij Charloes, Roon en Vaanplein. 12 minuten door spullen op de weg. Flitsers op de A1 Amersfoort Eemnes bij hectometerpaal 40. A2 Weert richting Echt bij 202,1. En de A7 Drachten Groningen bij 168,1. A7 Berkhout richting Den Oever bij 32,7. En op de A10, dat is de Zeeburger Tunnel, bij 11,3 opgepast. A15, een flitser bij Rotterdam, bij 29,1. En de A16, Zevenbergse Hoek, richting Dordrecht, bij 51,5. A17, Zevenbergen-Moerdijk, 6,9. A28, Hulshorst-Amersfoort, 59,8. A30, Ede, bij 11,9. En de A50, Beemte-Broekland, richting Zwolle, bij 213,2. A50 is de ene laatste, Neerloon-Os, bij 139,7. En de A58 sluit hem af bij Zeer Arendskerken richting Goes, opgepast bij 161,7.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
16: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
17: Omdat onze band onbreekbaar is.
18: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
11: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur.
23: Slam.
11: Anouk.
13: Slim, de ochtendshow met antwoord op de vraag: waarom is er hevig gevochten bij Disney-winkels over de hele wereld? Je gaat het niet geloven. Dat zo in de ochtendshow. Het is 9:03.
24: Yo, good morning.
25: We're the Buista.
26: And you're listening to the morning show with Anul and Marijn.
11: Slam, de Slam Ochtendshow.

0: Krijg je alles een beetje rond op deze maandagochtend? Op tijd douchen, op tijd ontbijten en dan nou, ontbijt op bed, mogelijk ja. Hopelijk ga je lekker.
1: De Slam Ochtendshow.
0: 9:10.
2: Update.
0: En we maken even een rapido rondje nieuws, maar wel op onze manier. Een 17-jarig meisje uit Frankrijk die naar het ziekenhuis voor een operatie is geweest aan haar enkel, is wakker geworden zonder haar 4 verstandskiezen. Door een persoonsverwisseling belanden ze bij de kaakchirurg in plaats van bij de orthopedisch chirurg. Het ziekenhuis heeft de fout erkend en excuses aangeboden. De tiener en haar familie hebben inmiddels wel een klacht ingediend. De kliniek staat met de mond vol tanden. Ja, zij wel, ja. Gelukkig heeft dit ziekenhuis geen kapper, anders was ze ook nog kaal geworden. De 19-jarige zoon van Britney Spears, Jaden, heeft gereageerd op een bizarre complottheorie die al langer rondgaat op internet. Veel mensen denken dat Britney Spears niet meer leeft en vervangen zou zijn door een kloon. Jaden noemt die verhalen ridicuul en zegt dat mensen veel te makkelijk geloven wat ze op TikTok voorbij zien komen. We kennen nog een hier in de studio. Volgens hem hoeven mensen alleen maar naar Britney's eigen social media te kijken om te zien dat ze gewoon de oude is. Nou, dan weet ik niet welke Britney hij volgt, maar dat is niet zijn eigen moeder. Jaden zegt dat zijn moeder geen kloon is. Juist, ja. Dat is precies wat de zoon van een kloon zou zeggen. En tot slot bij een Disney-winkel. Oh ja, dit is een goed verhaal. Bij een Disney-winkel rond de hele wereld eigenlijk. Over de hele wereld bij Disney-winkels is er dit weekend hevige gevechten uitgebroken. Door de verkoop van het nieuwe verzamelkaartspel Lorcana. De gekte draaide om gelimiteerde edities van dit spel, waarbij de set in de winkel om en nabij de €117 kostte. Maar op Marktplaats nu al die doosjes weggaan voor €700 plus. In Londen is er zelfs geknokt echt voor een Disney-winkel. We spraken een van de ooggetuigen.
3: Hoho! Ik hoorde... Krakaka! Ik hoorde alleen dat... Kratata! Hoho! Oh, gang! Mensen worden met één keus gepopt in de bek!
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Wat een goede omstander hebben wij te pakken gekregen daar. De Slam Ochtendshow, we laten het weekend nog niet los. Hij stond in de arena afgelopen weekend. En hij is nu al terug op Slam met Save Your Tears. Na de laatste Criss Cross Amsterdam. And he hate my oh my.

0: Slam deze zomervakantie mee in de auto. Download de app en luister in heel de wereld via Android Auto en Apple CarPlay.
1: De Slam Ochtendshow.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Sam Veld, Into the Stars.
2: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.

0: Slamveld hier met Into the Stars. Het is 9:50 en vanavond is mijn grote vriend hier op de radio. Samen met mij, ik heb er echt heel veel zin in.
1: Hey, Oliver Helms hier.
0: Ben je er klaar voor, maat?
1: Ja, Anu, ik ben er klaar voor. Ik hoop dat iedereen zijn subwoofer aan heeft staan. En ja, hopelijk zijn je buren niet thuis. Knallen maar, yo.
0: Vanavond draait Oliver Heldens een speciale sunset om 8:00 s'avonds. Je moet gewoon even een vuistregel voor jezelf houden. Als de zon zakt, dan gaat het tempo bij Slam omhoog. Ja. En vieren we dat er weer een zomerdag op zit. Die dansen we elke dag lekker met je uit hier. Van 8:00 to 10:00 dan hele speciale sunsets van de allergrootste DJ's. En vanavond om 8:00 dus hier, Oliver Heldens.

0: de Slam app. En die kan je altijd meenemen op vakantie ook. Dat klinkt super vet. Het is bijna 9:30. Het is maandag, het begin van een nieuwe week. Nou, een grote kans dat jij wel wat extra geluk kan gebruiken bij iets groots deze week. Of iets kleins, hè? Misschien de APK van de auto. Of ga je solliciteren? Moet je nog een herexamen doen voor iets? Dat zou natuurlijk kunnen. Wij geven geluk weg door met een hoop spullen te gaan smijten. Want dan komen de scherven en nou heb ik wel eens wat over gehoord dat geluk zou kunnen brengen. Ja. Marijn, wat heb je allemaal in de aanbieding? Wat gaan we zo meteen kapot gooien?
1: Ik heb meerdere items in de aanbieding, waaronder de FIFA Wereldbeker. Ik heb een dakkoffer in de aanbieding, die is stuk. En als we dan toch naar Italië op vakantie gaan binnenkort, dan heb ik een nieuwe dakkoffer nodig. Dus de oude. Ik heb het decor van de Moulin Rouge. Heb je dat meegekregen? De Moulin Rouge is geannuleerd. Alle laatste voorstellingen zijn geannuleerd omdat het decor beschadigd is.
0: Nee joh.
1: Ja, de echte reden is dat ik inderdaad een stuk van het decor gejat heb en zo meteen kapot ga smijten.
0: Die hele molen naar de tyfus.
1: Ik heb het decor van Soldaat van Oranje. Duurde even, dat was onderweg. Maar niet afgelopen weekend, het weekend daarvoor is de laatste voorstelling Soldaat van Oranje gespeeld. En zodoende heb ik nu een stuk van dat decor. En ik heb alle sportiviteit van Messi en het Argentijnse team. Dat heb ik hier in een zakje zitten. En het zakje voelt aardig leeg.
0: Oké. Hey, kan je wel wat geluk gebruiken? Heb dan nu geluk. Dan krijg je ook nog die ochtendshow Mok erbij. En die kan je dan zelf nog kapot gooien. Geluk appen is geluk winnen in de Slam Ochtendshow. En deze van Hugel is er ook bij.

0: En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Hey, good morning Slam. Je weerupdate komt van Weer Online. Deze ochtend droog, ruimte voor de zon ook. Vanmiddag een mix van wolken en nog steeds wat zon, maar wel wat bewolkter. Dus temperaturen om en nabij de 23 graden. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de overgebleven files nog op de A12 Nieuwegein-Harmelen. 12 minuten, 10 minuten op de A12 Oudijk-Duitsland en 20 minuten op de A15 Heijplaat-Pernis en Vaanplein. Nog 11 minuten op de A50 Takitusbrug-Maasbrug. En de laatste flitsers voor de rest, A1 Amersfoort-Eemnes bij hectometerpaal 40. A2 Weert richting Echt bij 202,1. En de A2 Apkoude-Amsterdam bij 37,8. Ook een flitser op de A7 Drachten-Groningen bij 168,1. De A7 Berkhout-Den Oever bij 32,7. En de A7 Scheemda richting Groningen bij 230,3. De A10 dan, Amsterdam, Zeeburger Tunnel. Dat is 11,3. En de hectometerpaal op de A15 is 28,9. Richting Rotterdam, uitkijken. A17 Zevenbergen richting Moerdijk, 6,9. A22 Velsen-Zuid-Beverwijk, hectometerpaal 9. En de A28 Hulshorst-Amersfoort bij 59,8. A28 Wezep-Zwolle bij 78. A30 Ede bij 11,9 en de A50 Beemte-Broekland richting Zwolle bij 213,2. De ene laatste

0: A50 Neerloon-Os bij 139,7. En de A58 bij Seer-Arendskerken richting Goes bij 161,7. Nog even het laatste nieuws meepakken. Daar is het ANP. De headlines in een half minuutje door Martijn.
1: Goedemorgen.
0: Hey jongen.
1: Bij het vieren van de Spaanse overwinning in de WK-finale is in Spanje een jongen van 13 omgekomen. Hij stond met anderen op een fontein en die stortte in. Vanmiddag worden de Spaanse voetballers gehuldigd in Madrid. In het Brabantse Udenhout staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand. Er zitten onder meer een keukenzaak en een handelaar in natuursteen in. Er zouden geen gewonden zijn, er is veel rook. In Roermond wordt een agent verdacht van verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was. Dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel en tot later weer.
2: Arnoel en Marijn.
0: Kan jij wel wat geluk gebruiken deze week bij iets? App nu geluk naar de Slam-app. Dan gaan we gooien met een hoop scherven voor jou.

0: over half 10 en Bruno op de radio. 24 Karat Magic. De Slam Ochtendshow, Blue Cantrell, Sean en Paul staan ook klaar. Evenals Faithless Soap. Lekker hoor.
1: Godverdomme, sorry dat ik even vloek.
2: Alles gaat weer fout hier.
3: Doe het pas op in het vuur. What the fuck?
0: Hallo, goedemorgen. Met wie?
4: Met Mitchell.
0: Hey Mitchell, oh, ik hoor wel dat jij er zin in hebt. Jij bent klaar om geluk te winnen aan het begin van deze nieuwe week. En nou, mijn vraag is, waar kan jij wel geluk bij gebruiken dan?
4: Ik ga later deze week ga ik de achtergevel van mijn huis een doorbraak maken voor in de aanbouw te komen. En ja, daar heb ik geluk bij nodig, want dat is de eerste keer dat ik dat doe. Oh. En ik hoop dat alles goed gaat.
0: Ja joh, en nou, dat je maar geen asbest tegenkomt ofzo hè?
4: Nee, dat heb ik gelukkig niet in het huis zitten.
5: Of lekkage of zo, dat je een kabel raakt. Want ja, Mitchell, heb jij ervaring in doe-het-zelf klussen?
4: Ja, dat zeker. Ik werk zelf in de bouw. Alleen dit is de eerste keer dat ik dit, dit meemaak.
0: Okay,
4: en dat ik dit zelf ga doen.
0: Ja. Spannend, jongen. Nou, wij gaan hier ook een hoop slopen voor jou. Marijn, wat had je ook weer in het magazijn liggen?
5: Verschillende items heb ik in het magazijn liggen. Waaronder de FIFA Wereldbeker, die gisteren is gewonnen door Spanje. Maar heb ik net op het laatste moment om weten te wisselen met een neppe. Dus zodoende heb ik de echte hier. Ga ik zo meteen kapot gooien. Een dakkoffer. Ik heb het decor van de Moulin Rouge. Want die moesten afgelopen week abrupt alle voorstellingen annuleren. Omdat het decor stuk was. En dat was dus ook het einde voor de musical. Het decor van Soldaat van Oranje. Want die is na 100.000 jaar eindelijk gestopt. En ik heb de sportiviteit van Messi en het Argentijnse team heb ik in een zakje zitten. Ja, en ik moet er nogmaals bij zeggen. Het zakje voelt heel leeg, alsof er niks in zit.
0: Oké. Okay. Let's get ready to run! Nou, haast je naar die. Haast je naar dat magazijn, Marijn. Sneller. Ben je er al bijna?
5: Ik heb weer mijn hakken aangetrokken.
0: Ik hoor het. Je moet er iets sneller, maar. Ben je er nou inmiddels?
5: Ik sta nu in het magazijn.
0: Ah ja, ik hoor het.
5: Daar ben ik, ja.
0: Heel fijn. Daar komt hij binnengerend in het magazijn. Hij is veranderd in Marijn Magazijn. En wat moet hij als eerst kapot gooien? Wat heb je gehoord?
4: Wat was het ook alweer? Het Argentijnse team. Ja, juist.
0: Nou, daar gaat hij. Ja.
5: Dat gooi ik nu op de grond. Ja, en dat leek inderdaad niks te zijn. Het lijkt net alsof Messi en het Argentijnse team helemaal niet sportief zijn.
0: Er zit helemaal geen gewicht aan.
5: Wat gek eigenlijk.
0: Nee, dan moeten we echt iets anders gaan gooien. Dit is niet spectaculair.
5: Heb je wat met musicals, Mitchell?
4: Nee, daar heb ik helemaal niks aan. Nee, ik
5: ook.
0: Hoppa. Ah, dat klinkt beter. Ja,
5: de molen van de Moulin Rouge. En dan gaat die motor van Soldaat van Oranje. Hoppa. Dat hele draaiende decor. Wegens succes gooi ik nog een item. En het is echt een enorm groot decor. Dat ga ik nu omver duwen. Nu is echt de apotheose.
0: Oh. Hallo, man. Oké.
5: En dan gaat die dak over achteraan.
0: Hoppa. Nou. Dat rinkelt dan wel lekker, Marijn.
5: En daar gaat die FIFA Wereldbeker. En ik ga er nog een paar keer op springen om hem echt stuk te maken. Dus ik spring nu een paar keer.
0: Goed gedaan.
5: Dankjewel, ja, dat was het.
0: Er is een hoop geluk jouw kant op gekomen, jongen. En we sturen ook nog die ochtendshow mok die je dan zelf kapot kan gooien. Of uit drinken, wat jij maar wil. Een hele fijne maandag. Jij denkt ook, what the fuck? Maar er komt een mok naar je toe. Later.

0: show waar Marijn beweert dat die halftime show van de WK-finale niet helemaal echt was.
1: Nee.
0: Jij zei dat eerder, dat de delen van tevoren zijn opgenomen. Nou, dat stukje van Madonna geloof ik dan wel, dat ze met die auto uit het stadion komt rijden het veld op. Dat zou inderdaad wel een beetje pre-programmed zijn. Maar die jongens van BTS die stonden volgens mij toch echt op het veld. Evenals die toch wat dikker geworden Ronaldo.
1: In ieder geval waren alle zeg maar, optredens waren opgenomen. Je zag ook op een gegeven moment zag je dan een shot van een gast met een gitaar. Maar die was helemaal niet...
0: Dat is Justin Bieber. Wist je niet? Dat is Justin Bieber met gitaar bedoel
1: je? Nee, maar er werd het specifieke shot wat ik heb gezien was zo dusdanig ingezoomd op de gitaar. Oh. Dat je zag dat hij dus niet... Dus ik had geen idee dat Justin Bieber was. Ik heb die hele halftime show gezien.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar dus dat je kon zien dat hij dus eigenlijk met zijn vingers net niet die snaar aanraakte. Ja, dus hij was gewoon niks aan het doen.
0: Dat hoorde ik die mannen van VI ook zeggen, ja. Dat de hele tijd net het gitaar een beetje buiten beeld werd gehouden. Wat zeiden ze er verder over?
2: Showbiz en het show, staat haaks op de Europese voetbalcultuur. Dit willen we helemaal niet. Ja, we gaan toch ook niet naar de Schouwburg voor Mickey Mouse achter een drumstel.
0: Oh ja, dit ging dan over dat de Muppets ook nog een deel hadden. Die hebben Seven Nation Army gedaan. Dat vond ik wel leuk, de Muppets trouwens.
3: En die Chris Martin van Coldplay, die heeft gewoon even 3 minuten tussen 1200 kinderen staan springen. Dat sloeg helemaal nergens op.
2: Ik denk wel voor een redelijke beloning.
3: Dat sloeg helemaal nergens
0: op. Ja, Coldplay die heeft die hele halftime mogen samenstellen. En ik dacht nog, zij gaan daar geen rolletje in spelen. Zij besteden dat lekker uit. Als een soort UWV. Maar nee, Chris Martin stond inderdaad ook tussen een paar kids te springen. En heeft ook een Coldplay Tracky Live meegedaan. Dus ja, mocht je er een keer tijd voor hebben dat je iets boeien, dan is die halftime show wel even het kijken waard. Want er gebeurt er zoveel en er is zoveel controverse nu omheen. Ja, dat je dat misschien nog wel eventjes wil meepakken vandaag.
4: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
5: Lost Frequencies. Live it all.
4: Music.
5: Jamie Jones, State of Mind.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Henk van Steen, agressiecoach. Nu ook in het Spaans, speciaal voor het Argentijnse team. Hola, yo soy Henk van Piedra. Ofrezco cursos de manejo de la agresividad en español. Específicamente para el equipo argentino.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfundingplatforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat die werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou ontslagen zijn. In Spanje is tijdens het vieren van de overwinning op het WK een jongen van 13 omgekomen. Hij was met anderen op een fontein geklommen toen die instortte. Er raakten ook mensen gewond. Vanmiddag is de Spaanse ploeg terug uit Amerika en zullen de voetballers worden gehuldigd in Madrid. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: Martijn, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 2:10. Slam verkeer van Flitsmeister. Staartje van de ochtendspits. A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland staat nog 17 minuten. De A15 richting Ridderkerk. Tussen de Benelux en Vaanplein. Daar 10. En Flitsmeister meldt nog de A76 richting Keulen. Tussen Kundenberg en de grens met Duitsland. Daar 11 minuten.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
14: Hoi Hielke.
15: Slam. Hielke Boersma.
6: Hey, goedemorgen, een nieuwe werkweek en de hits van Slam in de startblokken. Shakira, Burna Boy, Dai komt eraan. Een throwback van Supermode. En nu Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

Goedemorgen, het is 13 minuten over 10. Welkom bij Slam in een nieuwe werkweek. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat. Misschien zit je wel met kleine ogen nu op kantoor. Heb je de WK-finale nog gezien? Die wedstrijden lijken steeds langer te duren. Hè? Ja, de tijden van 90 minuten en een kwartiertje rust, die zijn voorbij. Natuurlijk gingen we weer verlengen. Hebben we een halftime show gezien van 27 minuten. De FIFA heeft opnieuw haar eigen regels gebroken met niet een kwartiertje rust, maar 27 minuten. Ik heb Shakira gezien, ik heb Justin Bieber gezien, ik heb BTS gezien, ik heb zelfs de Muppets gezien. Ja, het was natuurlijk sowieso al één grote poppenkast, dus kunnen de Muppets natuurlijk niet ontbreken. Spanje natuurlijk zeer, zeer verdiend gewonnen. En een klein lichtpuntje, want ons eigen Oranje, het Nederlands elftal, heeft ook nog een prijs gewonnen. Toch nog. En welke prijs hebben we gewonnen? Dat hoor je zo meteen hier bij Slam. Ook Haven, I Run, je hoort Z zo meteen. En dit is Antoon.

Slam Slam met je mee deze zomer. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam App.

0: Boersma. En I Run by Slam.
1: Hilke, goeiemorgen weer.
0: Ja, goeiemorgen en een zeer goeiemorgen in Spanje. Vandaag gaat het Spaanse team daar gehuldigd worden. In Madrid worden meer dan 1 miljoen mensen verwacht. En ook nog een klein oranje lichtpuntje vandaag. Want het Nederlands elftal heeft toch nog op het WK een prijs in de wacht gesleept. Wij hebben met het Nederlands elftal dit jaar, is vandaag bekendgemaakt, de Fair Play Award gewonnen. Wij waren het meest sportieve elftal. Dat is toch nog een klein oranje lichtpuntje. Aan de andere kant, als je dan kijkt aan helemaal de andere kant van dit spectrum, welk team kom je dan tegen? Als er een soort Dirty Play Award zou zijn, ja, dan toch Argentinië, toch? Dus het lijkt toch zo te zijn, met vals spel kom je dan toch wel verder. Ik heb volgens mij ook het idee dat Argentinië meer andere spelers heeft geraakt dan de bal. Zijn ze toch verder meegekomen. Maar goed, nou op naar het EK van 2028. Nieuwe coach zoeken voor het oranje elftal. Dan moet het helemaal goed komen. En zometeen hier BTS en Swim by Slam. Na het throwback, Zed, hier is The Middle.

0: for the time.
1: BTS en Swim hier bij Slam. Goedemorgen. Ik lees bijna nooit de terms and conditions. Maar deze terms and conditions moet je zeker even horen. Het is de nieuwe track van Bless. Ken je nog van Kisses? Een nieuwe track hoor je zo meteen. Ook Prospa, Free Your Mind en Rihanna zo meteen.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: 10:30, goedemorgen. Slijm weerbericht van Weer Online. Het is droog vandaag, veel ruimte voor de zon. Alleen in het noordwesten kans op een spatje regen. Temperaturen vandaag tussen de 20 en 24 graden. Slijm verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A8 richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Zaandam, daar 16 minuten. De A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland, 18. De A22 richting Velsen. Tussen Beverwijk en Beverwijk, 25. En de A50 richting Os. Tussen Grijshoort en Rijnland. Je vertraging daar 33 minuten en dit komt door een ongeval.
5: Hielke Boersma.
4: Een van de meest aangevraagde tracks in de Slam-app. Onder andere Thijs,

kunnen wel stellen, de minst gelezen en toch meest geaccepteerde documenten ter wereld. Dat is best wel een mooie prestatie. De algemene voorwaarden, de terms and conditions. Je komt ze vaak tegen op websites en niemand leest ze natuurlijk. Deze moest je wel even horen. Terms and conditions van Blast. Je kent hem nog van Kisses. En nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Nieuwe Blast. Je hoort de terms and conditions. Dit is Offenbach en Waste.

Je zou maar een kind hebben gekregen in 2010 en dat kind toen Siri hebben genoemd. Dat je dacht van, nou, best wel een originele naam. Siri horen niet zo vaak. En dan een jaar later Apple dat met een spraakassistent kwam met natuurlijk de naam Siri. Na 2011 zijn er trouwens ook aanzienlijk minder mensen Siri gaan heten. Nou, de reden is dus duidelijk. En uit 2011, niet alleen het jaar van de introductie van de spraakassistent Siri, ook het jaar van Jennifer Lopez en Pitbull. Je hoorde On The Floor. Maandagochtend, goedemorgen, dit is Slam. David Guetta en Sia in de startblokken. Beautiful People, Chris Brown komt eraan met With You. Na Spiller en Sophie Addis-Baxter, opwarmertje voor house in de pauze. Alvast, dit is Groove Chat.

track waar je toch weer een beetje vrolijk van wordt. Dat is lekker. Je hoort Sad Girl zometeen van David Guetta en Bebe Rexha. Stardust komt eraan. The Music Sounds Better With You. En een hoop zon vandaag. Maar als die zon dan naar beneden gaat vanavond, dan hebben we iets fantastisch voor je. Wat we gaan doen, dat hoor je.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars roepen de overheid op om in te grijpen op crowdfundingplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat er geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Donateurs moeten snappen wanneer het gaat om bijvoorbeeld experimentele zorg, zegt VGZ. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. De show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, Madonna, Shakira en anderen. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust. Die duurde daardoor bijna een half uur. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
8: Martijn, dankjewel. 11:01. Dit is Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A8 richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Zaandam, daar 23 minuten. De A12 richting Arnhem. Tussen Beek en Duiven, daar 22. De A18 richting Zevenaar. Tussen Wel en Oudijk, daar 18. De A50 richting Os. Tussen Waterberg en Renkum, daar 28 minuten. En ook nog de A76 richting Keulen. Tussen Kundeberg en de grens bij Duitsland. Je vertraging daar 18 minuten.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
2: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Hoi Hielke.
7: Slam. Hielke Boersma.
8: Hey, goedemorgen. Bibi Rexha en David Guetta hebben een nieuwe track. Die moet je even horen. Sad Girls komt eraan. Ook Stromae na een throwback. Stardust en Music Sounds Better.

0: je maandagochtend. Ik hoop dat je een beetje een lekker weekend hebt gehad. Misschien heb je wel vakantie. Het is inmiddels in Noord- en in Midden-Nederland vakantie. Misschien heb je nog een festivaletje mee gepakt. Je kon je Instagram niet openen. Je zag echt overal mensen op festival staan. Tomorrowland was gaande. De Zwarte Cross. De Leuke Festival in Utrecht. Kwaku in Amsterdam. Misschien dat je ook niet op een festival te vinden was. Dan lijken soms de DJ's en de festivals ontzettend ver weg. Maar besef, als je naar Slam luistert, dan zijn de DJ's nooit ver weg. Op vrijdag hoor je altijd de Slam X Marathon. Op zaterdagavond house en techno in de Boom Room. En de hele zomer lang hebben we de Slam Sunsets. Gaat de zon omlaag, dan gaat je volume omhoog. Met iedere avond vanaf 8 uur de grootste DJ's hier in de mix. Aankomende week, onder andere hier op de line-up, Superstrings. We hebben Ofaya, Medusa, Tim van Wert en Olivier Wijter. En vanavond is het de beurt aan een grote vriend van ons. Je hoort hem elke vrijdagavond. Een van onze residents in de Slam X Marathon. En vanavond dus een extra keer te horen. Oliver Heldens. Je hoort de Slam Sunsets iedere avond vanaf 8 uur 's avonds hier bij Slam.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Skrillex en Fade. Not you without you.

Mario en Let Me Love You hier bij Slam. Hey, ik moet af en toe best wel lachen als ik achter de echte namen van artiesten kom. Weet je bijvoorbeeld wat de echte naam van Busy is? Busy ken je toch? Weet je wel, een beetje stoere gast, tattoos, stoere rapper, goede stem, weet je wel. Echte naam van Busy is... Leendert Roelandschap. Kun je dat je voorstellen? Dat zo'n gast als Busy komt binnenlopen en zegt... Hoi, ik ben Leendert. Hier weer zo eentje in die categorie. Bakermat, bekende DJ natuurlijk. Zijn echte naam is Lodewijk Fluttert. Weet je gelijk een beetje uit welk milieu die komt. Lodewijk, ooit begonnen in de jazz. Tegenwoordig overgestapt naar de Deep House. Daar zijn wij dan weer heel blij om. Dit is de nieuwste van Bakermat. Samen met Rani, I Love Life bij Slam.

0: I Love Life, mooi gesproken door Bakermat en waarschijnlijk ook door Xenos. Ja, met Rani, I Love Life hier bij Slam. Zometeen hier David Guetta, die bijna nooit frisdrank drinkt. Sowieso leeft die man natuurlijk ontzettend gezond. Als je foto's van iemand ziet, vraag me af of hij vaak in de studio zit of in de sportschool. Er is één moment waarop hij wel frisdrank drinkt. En wanneer is dat? Dat hoor je zometeen hier bij Slam. En ook Calvin Harris komt eraan.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
6: Ja, nee, ben alweer!
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd.

0: Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: 11:30. Goedemorgen, slim weerbericht van Weer Online. Het is droog vandaag, flink veel ruimte voor de zon. In het noordwesten kans op een klein spatje regen en de temperatuur vandaag tussen de 20 en 24 graden. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A12 richting Arnhem tussen Beek en Zevenaar 40 minuten. De A18 richting Zevenaar tussen Bijl en Oudijk 21. A22 richting Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk 24 minuten. A67 richting Eindhoven tussen Eersel en De Hocht, Randweg N2 West. 34 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Kunnenberg en de grens met Duitsland. Daar 23 minuten.
2: Hilke Boersma.
1: Nog een half uurtje tot houden in de pauze. Zometeen hier The Weeknd naar Calvin Harris en Jesse. Hier is Satisfied.

Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Hilke Boersma. Axwell kan het ook zonder zijn maten. Sebastian Ingrosso en Steve Angello. Nu solo op een track. Axwell en Whatever Turns You On. Je kent Axwell natuurlijk als een van de drie van Swedish House Mafia. En nu voor je David Guetta. Ik vraag me wel eens af, hoeveel uren heeft David Guetta in één dag? Hoe kun je op en zoveel festivals draaien en zo vaak in je studio zitten, zoveel tracks uitbrengen en er dan ook nog eens zo uitzien? Volgens mij leeft die man in de sportschool. Nou, het blijkt ook dat hij ongelooflijk gezond leeft. Hij eet heel gezond, hij drinkt geen alcohol en drinkt ook bijna geen frisdrank. En zijn filosofie is een beetje, zijn strategie is een beetje, als ik zo weinig mogelijk frisdrank drink, dan als ik dan wel een keer een colaatje drink, dan geeft me dat zoveel energie dat me dat eigenlijk hetzelfde gevoel geeft als alcohol. En daarom drinkt David Guetta alleen frisdrank in de DJ-booth. Want dan geeft hij toch, dan krijg je toch even zo'n kick van die frisdrank. En hij zegt, ja, als ik elke dag frisdrank zou drinken, dan zou dat gevoel weggaan. Nou, dat heb je toch alweer slim bekeken. Stond met een colaatje afgelopen weekend op Tomorrowland. En je hoort David Guetta nu bij Slam.

Second Voice en Let Me Be hier bij Slam. Je hebt de maandagochtend alweer bijna overleefd. Dat is lekker. En lunchen doe je hier altijd 2 uur lang bij Slam. We gooien zo meteen weer 2 uur lang de hele muziekdatabase van Slam in de blender. 2 uur lang alle genres in één mix. House in de pauze komt eraan. En de House in de pauze countdown staat nu op 14 minuten.

0: Zometeen 2 uur lang lunchen en je boterham belegd met beats komt eraan. Hou ze in de pauze. Je favoriete lunchcafé tussen 12 en 2 smiddags. Met onder andere zometeen LMFAO. Dua Lipa komt eraan. Je hoort Parla Pardou. En ook deze van Armin van Buuren.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu tweede. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook oppositielid. De partij van president Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie, zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen, er zouden 7 gewonden zijn. Gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. En het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het nieuws op Slam.
0: Martijn, dankjewel. Slam verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grens met Duitsland. Daar 28 minuten. De A50 richting Os. Tussen Grijsoord en Rijnbrug. 29 minuten. En de A67 richting Eindhoven. Tussen Eersel en De Hocht. Randweg N2 West. Je vertraging daar 37 minuten.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
15: Omdat we series willen blijven bingen.
16: Omdat ik samen verder wil.
17: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

Nou, dan kan de radio nu extra hard. Lekker lunchen, dansend op de lunchtafel met House in de Pauze. 2 uur lang, alle genres in 1 dikke mix. Zometeen een van de festivalbeukers van Armin van Buuren. Leuk om weer eens te horen, even terug naar...

het voelt misschien een beetje onnatuurlijk om nu bezig te zijn met je ski- of snowboard-equipment. Maar het schijnt dus dat je in de zomer, omdat we natuurlijk helemaal off-season zijn wat betreft het wintersportseizoen, nu kun je de beste deeltjes sluiten. Dus als je nog nieuwe skis of een nieuw snowboard moet kopen, dan is dit het moment. En wintersportklassieker Liberté, Parla en Pardieu. Dit is Slams, Housen in de pauze, alle genres en remix. Black Eyed Peas zometeen naar Marlon Hofstadt en Nelly Furtado. Say it right. Bij Slam.

Een zonnige, maar niet al te warme maandagmiddag. En dit is Huizen in de Pauze tijdens de lunch. Alle genres in MX. Marshmallow en Happier. Thijs is erbij. Hey Hilke. De groeten aan alle collega's op de bouw. Ik ben hard aan het werk in Heerhugowaard. Monique, net terug van vakantie. We rijden van Italië richting Nederland. En dan vast even lekker Nederlands naar de Slam luisteren. Huizen in de Pauze, altijd lekker. En Marco heeft sinds gisteren vakantie. En Slam staat lekker aan in de tuin. Hey, geniet ervan. Funkerman en Speed Up hoor je nu.

0: pauze komt eraan. Chesto en Oliver Heldens, The Right Song. Ook Bob Sinclair en Michael Jackson. Beat It, hoor je zo.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: die anders doet.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant 2

0: middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Ja?
2: Is dat echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Hilke Boersma. Slim weerbericht van Weer Online. Het is droog vandaag, veel zon in het noordwesten, kans op wat regen. Temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Flitsmeister met de vertragingen. De A9 richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen 30 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Duiven en de grens met Duitsland 26 minuten. En de A18 richting Zevenaar tussen Bel en Oudijk 24 minuten. Vanavond te horen tijdens de Slam Sunsets. En nu in House in de pauze, Oliver Heldens. Samen met Chesto is dit The Right Song.

Gemiddeld groeit hij bij een man zo'n 0,4 mm per dag. En de langste ooit gemeten was 4,2 meter lang. Dat is langer dan een auto. Domdolla die heeft een wat korter exemplaar. Ik heb het over een snor. Nou, anders zou die struikelen over zijn snor in de DJ-boot. Niet anders, hè, natuurlijk. Je hoorde de besnoorde Domdolla saving up hier in huis in de pauze. Alles Janus en Amix met Beyoncé nu. Hier is Halo.

Mark Knight en James Herr en You Take Me Higher hier bij Slam. Hey, ik weet zeker, als je lekker gaat op House in de pauze, dan ga je ook lekker op de Slam Sunset. Iedere avond in de zomer nodigen we de allerbeste DJ's uit, zoals we dat al heel vaak doen bij Slam, in de Slam Mix Marathon of in de Boom Room. En vanavond Olaf Heldens op de planning. Later deze week nog onder andere Superstrengths, Ofoya, Medusa en Olivier Wijter. De volledige line-up check je ook op slam.nl.

0: ATB en Don't Stop. Ja, heel even. En daarna gaat Florian snel verder. We hebben weer House in de pauze. Onder andere Lucas en Steve en Kylie Minogue. Komt eraan.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
1: Nee, niet die ober.
0: Zullen we deze zomer weer?
1: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
2: Granditalia. Thuis in Italië.
3: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken van een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een tbs-kliniek zonder anderen om zich heen. Want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij het land sterker achterlaat en wenste zijn opvolger veel succes, dat is Andy Burnham. Starmer gaat nu naar de koning om officieel ontslag te krijgen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. NEC speelt in de 3e voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de tweede een week later. Bij winst gaan ze naar de play-offs van de Champions League. Is Olympiakos te sterk, dan gaat NEC verder in de Europa League. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het nieuws op Slam.
6: En de Flitsmeister meldt een paar vertragingen langer dan 20 minuten op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. Daar 23 minuten, 8 kilometer. De A50, daar de langste vertraging. Arnhem-Oss tussen Heteren en Bankhoef. Daar 52 minuten, 15 kilometer. Daardoor een ongeval. En de laatste, de A76, Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Doe je er 20 minuten langer over.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en

0: ene pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete

0: beste lunchmix van Nederland. Justin Bieber, Kylie Minogue. Hoor je naar Lucas en Steve van Blackstreet. No diggity.
1: You know what? Lucas en Steve. Blackstreet. No diggity. No doubt.

tijdens Huizen in de Pauze. Daarvoor de man die gisteren nog op het veld stond, waar de WK-finale gespeeld werd in New York, Justin Bieber. Hij was een van de acts tijdens de halftime show. Nou, viel toch een beetje tegen, toch? Halleluja. Dit is de lekkerste lunchpauze van Nederland. Huizen in de Pauze tot en met 2 uur met Maupie zometeen in de mix. En dit is Tiësto.

0: En I Know You Want Me tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Met Martin Garrix zometeen nog Miranda met Famos a la Playa. En even trommelen met de Savri duo Play the Life, zo bij Slam.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
25: Deze ook,

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Van Albert Heijn.
5: Florian Hamelink.
6: En het weer van Weer Online, droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten kans op wat regen. Voor 20 tot 24 graden en morgen een beetje hetzelfde als vandaag. Dan de wegen af met flitsmeister, vertragingen langer dan 20 minuten op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven. 22 minuten, 7 kilometer. De A50 nog steeds langste vertraging tussen Arnhem en Os. Tussen Valburg en Bankhoef 43 minuten, 10 kilometer. En de laatste vertraging op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar 22 minuten, 4 kilometer. Daar is de weg afgesloten door grenscontroles. Dit is de lekkerste lunchpauze van Nederland. Miranda, vamos a la playa. Ook Martin Garrix, These Are The Times, komt eraan. En eerst trommelen met de Savri Duo.

Rihanna tijdens House in de pauze. Alle genres in één mix. Gelijk een goede oplossing, hè, voor als je met heel je gezin in de auto zit, onderweg naar je vakantiebestemming. Wij deden altijd per gezinslid 50 liedjes op een USB-stick zetten. Maar ja, dan kwam je op een duur aan bij de muziek van mijn pa. Zat je uren naar Supertramp en Simon & Garfunkel te luisteren. Daar word je ook niet vrolijk van. Nu alle genres in één mix met Joel Corey zometeen. Na Yes.

dit is hem, de lekkerste lunchmix van Nederland. Alleen hier hoor je de meeste en de beste beats in de mix. Hou ze in de pauze. En ik zit even naar de weersvoorspellingen van vanavond te kijken. Maar ja, het wordt prachtig. Het blijft helder, zonnig. Een prachtige zonsondergang en het wordt nog beter. Want vanaf 8 uur hoor je een uur lang tijdens de Slam Sunsets Oliver Heldens in de mix. Vanaf 8 uur dus een nieuwe Slam Sunsets op Slam. En opwarmen doen we nu met House in de pauze. Robin with Every Heartbeat.

Justin Timberlake. Bowser in de Bowser. Hij sluit het af voor vandaag. Morgen om 12 uur weer alle genres in één mix. En zometeen die werkdag doorkomen met Another Black Eyed Peas. En Afrojack komt eraan. Slam. Coming up.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Hey jij daar! Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Tjus, lekker toch?
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in een jaar of 10 en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was dat niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het nieuws op Slam.
6: En dan de wegen af met Flitsmeister. De 3 langste vertragingen nu op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de Nederlandse grens. Een half uur, 10 kilometer. De A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. Daar 22 minuten, 3 kilometer. En de laatste op de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Bankhoef. Daar doe je er 28 minuten langer over.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Deze week in de bonus: de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste in de

0: de Grand Slam van Kygo hoor je naar Another 54 Ultra. En dit is een classic van Guetta en Sam Martin. Dangerous.
1: Wie is Giuliani?

0: your summer.
1: Zo, goedemiddag. Flora hier zo bij je. Op de plek van Thomas van Empelen. Die is een paar weekjes vrij. Die is waarschijnlijk met zijn camper op pad. Lekker in de natuur. Ja, mij niet gezien. Oh nee, geef mij maar gewoon lekker een vakantiehuis met een zwembad. Alhoewel, ja, ons vaste vakantiehuis zit in Catalonië. En ik weet niet of je het nieuws een beetje hebt gevolgd, maar dat zwembad is ondertussen verdampt, denk ik. Kan je beter met je campertje lekker naar plekken rijden waar geen bosbranden zijn? Heeft Thomas het toch beter bekeken? En wellicht ben je ook onderweg naar je vakantiebestemming, of ben je als een van de toch wel weinige strijders, denk ik, op dit moment toch gewoon aan het werk deze dagen. Want meer dan de helft van Nederland heeft gewoon vakantie. Je komt die dag lekker door met de hits van Slam. De allergrootste hits van dit moment vinden wij Kygo, Take Me Back. De Grand Slam hoor je zometeen.

De man die letterlijk vitamine D uitademt, Kygo. En dat bewijst hij maar weer met de Grand Slam van deze week. Take Me Back, nieuwe muziek bij Slam. Hij is ook echt super muzikaal, hè? Noem een instrument en Kygo kan het spelen. Zelfs echt de meest rare instrumenten. En zo bijvoorbeeld gisteren zat hij op het terras. Kwam er een lokaal bandje, want hij was ergens op vakantie. Kwam voorbij met een melodica. Enig idee wat voor instrument dat is? Dat is een combinatie van een mondharmonica en een piano. En dan kon hij gewoon ook on the spot wat op spelen. Ja. Ook enig idee wat hij speelt? Kleine hint, het is een hit waar al deze DJ's jaloers op zijn dat zij hem niet hebben geproduceerd. Afrojack, Martin Garrix, David Guetta en Amel, hoor je nu? Dit is Our Time bij Slam.

0: Serotonin. Aanstaande vrijdag weer te horen in de Mix Marathon. Onze eigen resident DJ James Hype Serotonin bij Slam. Hey, hoeveel vakantiedagen krijg jij van je werk? Nou, ik weet zeker dat de vrouw die ik zo meteen ga draaien zoveel meer vakantiedagen heeft. Dat is echt niet normaal. En ook de Bauza komt eraan.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

van Weer Online. Het blijft droog en de komende uren steeds vaker de zon erbij. Het is maximaal 23 graden. En de drie langste vertragingen gemeld door Flitsmeister op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rottepolderplein en Velzen, 34 minuten 5 kilometer. Daar wordt het verkeer omgeleid. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum, naar 35 minuten 7 kilometer. En de laatste op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Maasbrug, daar 27 minuten. Even lekker Jazzy. Met Jazzy zometeen Invisible, ook Blackstreet en Dr. Dre komt eraan. En dit is de Bauza. Slam.

vakantie. En anders, nou, succes nog met de laatste loodjes. Hoeveel vakantiedagen heb jij eigenlijk? Als je in het onderwijs zit, dan heb je sowieso de meeste. Dikke 57 vakantiedagen. Op plek 2 staat de bouw. Daar kan je 49 vakantiedagen op vragen. En bankmedewerkers mogen ook niet klagen met 44 vakantiedagen. Maar niemand overtreft het aantal vakantiedagen van Dua Lipa. Zij bracht voor het laatst in mei 2024 nieuwe muziek uit. En daarna niks meer van gehoord, hè? Als je ook haar Instagram bekijkt, je ziet er alleen maar op vakantie gaat. Is ze weer aan het trouwen. Even casual. Dan naar Ibiza, dan even naar Zuid-Afrika. Maar goed, weet je. Als je zoveel wereldhits hebt gescoord, dan kan je die Houdini ook poelen natuurlijk. Dua Lipa, hoor je nu op Slam.

Oliver Tree en Miss You bij Slam. En daar gebeurde het afgelopen weekend in het Belgische boom Tomorrowland. En godzijdank dat die mainstage nog overeind staat, joh. Ze hebben ook gekozen voor geen vuurwerk dit jaar, maar confettipoppers. Veel confettipoppers zijn de lucht ingegaan. Ja, er staat nog steeds iemand te vegen, denk ik. Maar wel echt een waanzinnige editie, hè. Calvin Harris die maakte gisteren zijn debuut op de mainstage. En ook hij stond daar, Alesso. Ik had de Tomorrowland livestream even aangezet. Was boeiender dan de WK-finale. Draaide die deze ook natuurlijk met One Republic, In Your Eyes, Alesso, bij Slam.

zeggen. Er gaat zo'n mooi filmpje rond van Ed Sheeran. Dat hij vlak voor de wedstrijd van Engeland aan al die Engelse spelers even een klein privé-optredentje geeft. Dan gaat hij Castle on the Hill spelen, akoestisch op zijn gitaar. Alleen ja, die spelers die zitten daar helemaal niet op te wachten. Zitten gewoon chagrijnig te kijken. Nou, het is hilarisch. Je moet het even opzoeken op YouTube of op Instagram. Als je Ed Sheeran concert Engeland opzoekt, dan kan je het al vinden. Echt mooi. Hey, zometeen even terugblikken op die halftime show. Justin Bieber komt eraan en ook Hugo en Junior Jack onderweg.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Ja?
16: Echt serieus?
15: Oh.
14: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
19: Ah, oh, nee.
18: Maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze denken dat de sluiting niet nodig was geweest als de brug beter was onderhouden. Dat is een taak van de overheid. Vrachtwagens moeten nu omrijden en dat kost een hoop geld. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe premier en hij beloofde de Britten gouden bergen. Maar we gaan het land flink op de schop gooien, want de politiek heeft jullie behoorlijk in de steek gelaten, zei hij. Burnham komt ook meteen met zijn eerste maatregel en wil iets doen tegen de hoge prijzen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag helemaal in de uppie doen, namelijk abseilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af. Hij heeft iets anders die dag. Hij had beloofd dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar hij haakt dus af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland. En dat was het nieuws op Slam.
1: En Flitsmeister meldt een paar vertragingen langer dan 25 minuten. Vind je op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 33 minuten 12 kilometer. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Brug over het Merwedekanaal. Daar 27 minuten 14 kilometer. Door een vrachtwagen met pech. En dat is toch... Nee, dat is niet daar. Ik dacht, die brug die is afgesloten. Daar waar je niet met de vrachtwagen niet meer overheen mag. Maar dit is de A15. En de laatste gemeld op de A59 Zonzeel-Oost tussen Maden en Raamsdonksveer. Daar 25 minuten 5 kilometer. Door een ongeval. Bestemmingsverkeer volgt Gorkum via de A27 en keer bij afrit Geertruidenberg af

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: De hele zomer lang, elke zomer.

Soto, Jamaican Bam Bam. Boost your summer. Zo, en heb je gekeken gisteren? Ik zag dat zo'n 2 miljard mensen hun tijd hebben verspild. En ik was er een van. De WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Ja, en eerlijk, mensen, het was toch gewoon één grote zaadpot. Die WK-finale. Alleen de verlenging was leuk, vond ik. De knokpartijtjes daarna en de huldiging vond ik ook erg mooi. Met Trump natuurlijk. Ja, die wist totaal geen houding aan te nemen. Die wist niet wat hij moest doen. Die had natuurlijk ook allemaal dingen gezegd over Spanje. Die wilde dat Argentinië wereldkampioen zou worden. Stond hij daar als een boer met kiespijn die medailles uit te delen. Hey, en laten we die halftime show ook niet vergeten. Want dat was eigenlijk ook één grote poppenkast. Letterlijk, want de Muppets die traden op. Ook Madonna. Zij deed een optreden met de voetbaliconen Ronaldo en Ronaldinho. Verder vergat Burna Boy weer zijn microfoon voor zijn mond te houden tijdens zijn stukje. Ja, en alle

Nou, ik miste spontaan het gezeik van Valentijn Dries en Pierre van Hooijdonk, hoor. Let's take a walk, hallelujah. Heb je zoveel wereldhits. Sun is out, hallelujah. En dan zing je dit. Nou, kon je toch beter deze zingen? Kon heel het stadion meezingen, weet ik zeker. Justin Bieber en Sorry hoor je nu op Slam.

bij Slam. Met zometeen nieuwe muziek van Lost Frequencies. Ja, dat hij nog tijd heeft, hè? Dan zal dat draaien om nieuwe muziek uit te brengen. Nou, hij plant daarvoor altijd een maandje. Dan gaat hij naar Ibiza toe. Met wat mensen waarmee hij dus produceert. En dan gaat hij gewoon een maand lang muziek maken. En dan stopt hij dan allemaal in een Dropbox. En dan als het weer tijd is om nieuwe muziek uit te brengen, dan gaat hij eens even door zijn Dropbox heen kijken. En een paar maanden terug deed hij dat. En er stond er achter één project tussen haakjes. Banger in caps lock. Dat is de plaat geworden die je zo meteen gaat horen. Live It All komt eraan, Lost Frequencies. En eerst Nina Sky. Dit is

0: Tijdens de Slam Sunset. En ja, zometeen toch nog heel even terug naar dat WK. Eén keer nog. Shakira, Die Die, komt eraan.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings.

0: Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Alle vier het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden. En de drie langste vertragingen krijg je van Flitsmeister op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg, daar 27 minuten 10 kilometer. Dan de A16, een flinke Breda Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum, daar 42 minuten 8 kilometer. En de A2 Eindhoven Maastricht Noord. Tussen Nederweert en Gratum, daar 25 minuten. En een hoop flitsers, maar check daarvoor de Flitsmeister app. Davy Guetta en Usher Without You komt eraan. En dit zijn Shakira en Burna Boy. Yeah.

David Guetta en Usher, Without You bij Slam. Ja, als het goed is, beide nog te vinden in de Johan Cruijff Arena dit jaar, hè? Althans, ja, die geruchten die gingen een tijdje rond dat Usher met Chris Brown samen op tournee gaat. Zo'n duo-show, net als Nio en Aiken dat laatst deden. En die zouden dan in de Johan Cruijff Arena gaan spelen. Ja, en David Guetta die komt binnenkort weer naar de Johan Cruijff Arena tijdens het Amsterdam Dance Event. Tijdens het AMF vindt ze ieder jaar plaats in dat Johan Cruijff Arena. Dan doet hij die legendarische Monolift Show. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ik ben er sowieso bij, maar dat moet toch ook waanzinnig zijn? Ik weet niet of het dit gaat overtreffen, hoor, want hij stond er een paar weken terug nog. 4 keer in de Johan Cruijff Arena en dat was weer toch een partij goede show. Bruno Mars, zijn nieuws hoor je nu op Slam. Dit is On My Soul.

0: The Way I Are, de Timbaland bij Slam. En volgens mij hoor ik hem opkomen hoor. Daar komt hij.
1: De zomermix uit het niks.
0: Kunnen wel wat extra zonnestralen gebruiken. The Way I Are in de remix op Slam.

Medusa. En Bad Memories. Zo, zit je een beetje in je maandag dip? Misschien na Dominator of de Zwarte Cross? Of heb je juist vakantie, kan je alles maken wat je wil? Ik heb in ieder geval de perfecte tip als je vanavond vrij bent. Je kan iets gratis gaan doen, dat wil je echt niet missen. Wat het is, dat vertel ik je zo meteen. Ook de Swedish House Mafia, Prospa en Nio voor je onderweg.

0: Ja.
1: Is het echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Even bollen. Iedereen.

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
6: Grand'Italia. Thuis in Italië.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis.

0: of warmtepomponderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Kost ze veel geld. We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van Transport en Logistiek. Maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. De voetballers van Spanje, die gisteren wereldkampioen werden, zijn geland in Madrid. Dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. En daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op, die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan Oekraïne, werken we nauw samen. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Ze is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag, maar daarna is er niks meer van haar vernomen. Demi Lee heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met 2 grote gaten. Bel ons als je haar hebt gezien, zegt de politie. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: Thanks Frans, dan de wegen af met Flitsmeister. De langste vertragingen vind je op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Kelpen-Oler en Brug-Wessem, daar 50 minuten, 11 kilometer. Dan de A2 andere kant op Utrecht en Bos tussen Beest en Warenburg, 20 minuten, 9 kilometer. De A12 Lunette-Den Haag tussen Oude Rijn en Harmelen, daar 21 minuten, 7 kilometer door een auto met pech. En de laatste op de A59, Zonzeel-Oss tussen Maden en Hooipolder, daar 21 minuten, 4 kilometer. Sta je ergens anders vast, dan is je vertraging minder dan 20 minuten.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Florian Hamelink.
5: Och, met zometeen de festivalrammer van dit jaar. Prospa en Clooney, Free Your Mind. En over festivalrammers gesproken, Swedish House Mafia nu. Dit is Save the World.

Feesten, Dominator. Nou, wat was er eigenlijk niet, hè, dit weekend? Niet normaal. Maar je kan dat feesten gewoon gaan doorzetten deze week. Want tot en met vrijdag kan je gratis gaan feesten in Nijmegen tijdens de vierdaagse feesten die in volle gang zijn. Ja, en tussendoor wordt er ook nog wat gewandeld. Volgens mij vanaf morgen. Maar dat feesten, dat spreekt mij meer aan. En als je vanavond tijd hebt, dan zou ik echt even die kant op rijden. Want op Stadseiland Stek, daar staan echt hele grote namen te draaien. Onder andere Kellar, Go to Gym. En ook Tess en Autoflower zijn welbekende namen die laatst nog bij ons draaiden in de Mixmarathon. Helemaal gratis, hè? Gaan die voor je draaien. Op Stadseiland Stek in Nijmegen is over die brug, op dat strandje. Kan je

Sky en 1035 bij Slam. Zou ze nog een stem over hebben? Ja, niet tegen McRae, maar... Ja, de fan die dit weekend naar The Weeknd ging in de Johan Cruijff Arena. Hij deed daar twee optredens in de Johan Cruijff Arena, The Weeknd. En op een duur loopt hij naar een groep meiden toe die graag een stukje mee willen zingen. Dus Abel, The Weeknd, die geeft hen die microfoon, moet je horen.

weer op zingen, man. Het heeft ook wat weg van... 1, 2, 3. Ja, lijkt er ook een beetje op. Ojojoj, heel die Johan Cruijff Arena met 10 te weglopen na het concert. Lekker dan. Godzijdank dat we niet de

0: Sick Individuals en Sunrise.
1: Florian Hameling.
0: Hallo. Ja, het is Florian op de plek van Thomas van Empelen. Die is een paar weken met vakantie. En normaal doet hij altijd rond dit tijdstip beroepen raden... door middel van een zin wat je wel 100 keer roept op een werkdag. Maar goed, bijna de helft van Nederland is op vakantie. Dus mij lijkt het juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik draai zo meteen een artiest uit een bepaald vakantieland. Aan jou, aan de andere kant van de radio, de taak te raden welk land dat is. En ik geef je alvast een hint. Als ik voor morgen een retourtje zou boeken per vliegtuig... dan zou me dat €350 kosten. En de totale reistijd om te vliegen naar dat land is 1 uur en 58 minuten. Nou, zometeen krijg je meer hints. Ik kan je alvast verklappen. Het is niet Ecuador. Hoor je zometeen wel binnen 2 minuten.

0: Potjes, lekker toch?
1: Omdat we series willen blijven bingen.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Bijna 4:30, dit is Slam, het weer van Weer Online. Het is droog, flinke zonnige periode met max 23 graden. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima 24 graden. En de langste vertragingen door Flitsmeister gemeld op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Nederweert en Gratum, 24 minuten 4 kilometer. De A12 Lunetten-Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn, daar 27 minuten 5 kilometer. En de laatste en ook de langste op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Brug over het Wilhelmina-kanaal, daar 33 minuten. Met Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair zometeen ook 6 Ecuador. En dit zijn Bieber Rexha en Guetta.

0: nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Serotonin.
2: Be my serotonin.
1: Idali, Ronnie Flex en

0: leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Kan jou de Slam Summer Gadget opleveren. Ik draai zometeen een artiest uit een bepaald vakantieland. En jou dus de taak te raden welk land dat is. Ik gaf je net alvast de eerste hint. Als ik morgen een retourtje zou boeken, zou me dat €350 kosten. En de totale vliegtijd, reistijd is 1 uur en 58 minuten. Toen kwam Claudia met het volgende.
1: España.
0: Geen gekke gok, Claudia. Het is niet het land wat ik zoek. Nee, dus ik geef nog wat hints. Let goed op, komt-ie aan. In het land wat ik zoek regent het nu en is het 17 graden. Het land heeft een gigantisch aandeel gehad in dancemuziek. Veel succesvolle DJ's komen uit het land wat ik zoek. Ongeveer 70% van het land bestaat uit bos. En de laatste hint. De inwoners lunchen daar met kaneelbroodjes en 's avonds staan er gehaktballetjes op het menu. Alright, enig idee welk land ik zoek? Kom maar door via de app van Slam. Heb je het goed, dan win je het Slam Summer Gadget.
2: Alright, go.
0: En die wil je hebben. Alright, pak de app van Slam erbij en app hem maar. Antwoord hoor je zometeen. En dit is Gaga.

0: Ja, klopt.
1: Als je dat in één woord moet samenvatten.
0: Klein.
1: Klein, ja. Ja, precies wat ik dacht, ja. Hey, maar je hebt vakantie, je hebt tijd om lekker op maandag door Madurodam te struinen. Ga je ook nog naar het buitenland toe, of niet?
0: Nee, ik ben er net geweest. We zijn net terug eigenlijk.
1: Oh, waar ben je naartoe geweest?
0: Naar Oostenrijk.
1: Naar Oostenrijk? Ja. Oh, kijk, was leuk.
0: Met
1: de trein ook?
0: Ja, zeker.
1: Dat is best wel een lange zit, toch? Hoe lang zit je dan in zo'n trein?
0: 12 uurtjes ongeveer.
1: 12 uur. Oei, en dan met gezin?
0: Ja,
1: toch. Oké, okay. Nou leuk. En dan waarschijnlijk ook iets goedkoper dan het vliegtuig, want het is niet meer te betalen tegenwoordig hoe duur die vluchten zijn.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
1: Nou, ik denk dat met de trein naar Oostenrijk goedkoper is.
0: Ik heb het gekregen van mijn moeder, dus... Oh.
1: Hey, ik was op zoek naar een vakantieland. Het is niet Oostenrijk, maar naar welk land was ik op zoek? Vertel het maar.
0: Zweden.
1: Ja. Ja, het was Zweden. En waar wist je het aan te horen? Wanneer wist je het?
0: De gehaktballetjes.
1: Ja, de gehaktballetjes. Natuurlijk van de IKEA.
0: Ja. Ja.
1: Ooit in Zweden geweest ook, of niet?
0: Nee, ik sta nog wel op mijn to-do-lijstje.
1: Ja, het blijkt een heel mooi land te zijn, hè? Maar daar ben ik nog niet geweest. Wel duur. Ja. Dus je moet een flink de portemonnee ervoor trekken, denk ik.
0: Oh, dat is dan weer jammer. Ja.
1: Hey, hele fijne vakantie nog. En ga je voor de Slam Fanny Pack, de Slam House in de Pauze sokken, of ga je voor de Slam Buckethead?
0: Doe maar de House in de Pauze sokken.
1: De House in de Pauze sokken. Gaan we opsturen, ja? Yo, fijne dag!
0: Yo!
1: En zij komt uit Zweden. Sarah Larsson, hoor je nu?

gisteren waren ze nog omringd door deze geluiden. Patrick en Julia waren gisteren op de Tilburgse kermis. Zometeen gewoon weer op Slam, de Slam middagshow met deze beats.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis.

0: Zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Dat is een dure grap. En dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar het kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, wordt van alle kanten gefeliciteerd. Ursula von der Leyen van de EU, president Macron, bondskanselier Merz en premier Jette hopen allemaal op een goede samenwerking. Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar voor het zeggen had als premier. De Britse voetballegende Kevin Keegan is overleden. Hij was 75. In de jaren 70 werd hij 2 keer uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Zijn grootste successen had hij bij Liverpool, waarmee hij 3 keer landskampioen werd en 2 keer de UEFA Cup pakte. En daarna had hij nog een mooie carrière bij Hamburger SV. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Fransie, dankjewel. Slam verkeer dan door Flitsmeis. De 42 vertragingen, 155 kilometer in Nederland. Het valt reuze mee hoor. De vakanties zijn begonnen. En dit zijn de langste. A2 richting Maastricht-Noord tussen Nederweert en Wessem. Daar een half uur extra reistijd. A2 richting Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Nederweert. Ongeluk met een vrachtauto. Kost je daar ook een half uur. A12 richting Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. De parallelbaan. Een kwartier. A12 richting Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn. De hoofdrijbaan. Een auto met pech kost je daar een klein half uurtje. En de A58, laatste vertraging in dit overzicht, richting Tilburg. Tussen Batadorp, Randweg N2 en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Door een ongeluk daar 50 minuten. Wordt er geflitst op de volgende 9 punten. De A7 richting Bolzwart bij 107,9. A16 richting Dordrecht bij 51,6. A20 richting Rotterdam, 39,5. De A37 richting Hogeveen, 31,9. A50 richting Zwolle bij 213,0. A50 richting Os, 153,6. De A58 richting Goes, 161,7. A67 richting Eindhoven bij 5,9. En de laatste in het overzicht, A79 richting Maastricht, 8,4.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De hele zomer lang. Elke

0: Het is weer 5 uur geweest. Ja hoor, daar zijn ze weer.
1: Ja, weer zin in de middagshow. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Hoe was die van jullie? Groetjes.
2: Ja hoor, het is weer tijd voor de lekkerste middagshow in Nederland.
3: Patrick en Julia.
4: Ja! Zijn we weer, Jul? Nieuwe Slam Middagshow tot 8 uur vanavond. Hi, hi.
5: Hallo.
4: Ben je bijgekomen van het weekend?
5: Zeker. Op zich een rustig weekend.
4: Een rustig weekend?
5: Mag ook wel eens een keertje.
4: Dat is in jouw leven is dat uitzonderlijk, zou ik haast willen zeggen. Dat gebeurt jou niet vaak, hè?
5: Nee, klopt.
4: Maar soms heb je het ook even nodig.
5: Ik heb er extra van genoten, juist.
4: Ik heb me onwijs boos gemaakt afgelopen weekend.
5: Oh jee.
4: En dat heeft eigenlijk alles te maken met, ja, is het ongedierte? Het zijn in ieder geval insectjes. Fruitvliegjes.
5: Oh, gadver.
4: Maar hoe kan het dat ze ineens, sinds een week of twee, ineens overal opdoen? Hoe kan dat?
5: Ja, ik weet het niet. Maar ik had dit probleem ook. Want ik was een beetje vergeten mijn prullenbak.
4: Ja. Oh nee.
5: De zak zat er te lang in, zeg maar.
4: Hoe lang, Jul?
5: Ja,
4: eerlijk
5: het was
4: antwoord.
5: Echt een week in.
4: Een week?
5: Ja, het was natuurlijk ook best wel warm geweest. Maar ja, ik ben alleen. Dus ja, ik heb niet elke keer een volle vuilniszak.
4: Nee,
5: maar dan moet je wel natuurlijk vaker even naar de bak brengen. Maar toen had ik dus vrijdag een hedelijke man op bezoek.
4: Oh, joh. Had jij een date?
5: Ik zat de hele tijd die fucking fruitvliegjes te happen. Dus toen dacht ik, ja, ik leef ook echt als een student. Dus dat was echt heel gênant.
4: Oh ja, ik ben nog nooit in jouw nieuwe huis geweest. Maar ik zie het een beetje voor me. Ik zie een wasrek staan waar de was alweer stijf is geworden. Omdat het al 3 weken staat.
5: Ja, dat klopt.
4: En ik zie een prullenbak die nooit geleegd wordt.
5: Er zat een soort van extra vlees in mijn glas rosé.
4: Gadverdamme.
5: Ja, het was echt vies.
4: Ik heb wel ergens gelezen dat mocht er een keer, hè, stel je drinkt een glaasje cola of limonade, iets wat zoet is in ieder geval. En ze zit op de rand van je glas. En je drinkt per ongeluk op, dus je eet fruitvliegjes, dat het goed is.
5: Ja, precies.
4: Er zit veel eiwitten in.
5: Ja, maar het was wel echt een beetje ranzig.
4: Ja, nou, dat is heel ranzig. Ik heb ze dus ook. Ik heb ze ook in de wasbak bijvoorbeeld. De fruitschaal, en die snap ik sowieso, want ze heten ook fruitvliegjes. Maar zonder dat het heel erg een huishoudprogramma gaat worden, hoor. Maar ik heb even de gouden tip. Die wil ik gewoon niet onthouden. Ik moet je dit gelijk vertellen aan het begin van dit programma. Ik heb alles geprobeerd, hè. Je kunt een bakje neerzetten met dreft en azijn.
5: Ja.
4: En aluminiumfolie, dat is een bekende truc, toch?
5: Ja.
4: Werkt medium.
5: Medium, ja.
4: Zet vanavond een klein schaal, gewoon zo'n vlaschaaltje, met een paar eetlepels kaneel op je keuken. Ik heb geen fruitvlieg meer gezien.
5: Oh, echt waar?
4: Ik weet
5: het
4: niet
5: wel
4: hoe het kan, maar gewoon een beetje kaneel, ben je er helemaal vanaf.
5: Oké, dan ga ik vanavond proberen en hoor je morgen of het heeft gewerkt.
4: Dat wil ik heel graag horen. Okay. Nou, een gratis tip, hè? Gewoon hier bij de Slam Middagshow.

0: Jordi in de Slam Middagshow. Waar het bijna 5:30 geworden is.
1: De Slam Middagshow.
0: Op de 20e van juli. Het is Roze Maandag vandaag, Jul. Wat is dat precies?
2: Roze Maandag, dat is toch iets uit Tilburg?
0: Ja, dat komt daar volgens mij wel een beetje vandaan.
2: Dat is met de kermis nu.
0: Daar heb je de hele grote kermis in. Is dat de grootste kermis van Europa wat er nu gaande is?
2: Volgens mij wel.
0: En daar hebben ze dan Roze Maandag. Maar volgens mij is het inmiddels ook gewoon Nederland breed helemaal getrokken. Niet?
2: Nee.
0: Oh.
2: Dat vroeg je ook vanmiddag al bij mij op de redactie.
0: Oh, dat dacht ik.
2: Dat is gewoon niet voor de Tilburgse kermis.
0: Oh, ik hoor heel
2: de
0: dag al mensen. Oh, fijne Roze Maandag. Ik dacht dat het best wel breed getrokken was inderdaad. Oh,
2: wie heeft dat nou tegen jou gezegd vandaag? Iemand bij de Albert Heijn.
0: Nee, natuurlijk. Gewoon collega's. Het is gewoon collega's.
2: Ja, omdat die toch al mee hebben gedaan aan die Kermis FM.
0: Oh ja, misschien is dat het dan. Nou, ik maak... Ja, het is een Roze Maandag. Hoi hè. Hey, en de vakanties zijn begonnen ook. Sinds deze week heeft het laatste gedeelte van Nederland vakantie. Voor mij was het midden van het Nederland, was dan het laatste nu. Maar vakantiegangers, opgelet. Dit weekend code rood vanwege topdrukte op de Europese wegen. Zijn natuurlijk een hoop mensen die eind deze week met de sleurhut richting het zuiden gaan.
2: Dat is dan wel Zwarte Zaterdag.
0: Een Zwarte Zaterdag, ja.
2: Dat is wel echt een ding.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is Europa breed, is dat
2: precies,
0: bekend.
2: Ja.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk, Giel. Maar houd er even rekening mee, want ze noemen dus nu al code rood op de snelwegen komend weekend, de Europese wegen. Flinke files kunnen er ontstaan, vooral richting Frankrijk, Duitsland en ook richting de Alpen is het proppen en dringen geblazen. Hey, en heb je het meegekregen van die webshop die 550 miljoen euro, of in ieder geval dollar, of wat dan ook, moet betalen om onveilige producten? Het gaat om AliExpress.
2: Nou, dat verbaast me dan ook weer helemaal niks.
0: Wat dan?
2: Ja, daar, die verkopen toch allemaal dingen die helemaal niet goed getest zijn. Volgens de Europese regels, hè?
0: Ja, klopt. Dat wordt inderdaad opgelegd door de Europese Commissie. Het gaat inderdaad om 550 miljoen euro. Het bedrijf doet te weinig tegen de verkoop van producten die illegaal, onveilig of nagemaakt zijn. En nooit eerder kreeg een webshop zo'n hoge boete.
2: Nou, ik hoop dat ze lekker stoppen met de AliExpress.
0: Ja, ik vind het. Ik heb er eens van die mini-docus gezien over hoe dat vervoer dan deze kant op gaat. Er gaan dagelijks tientallen vliegtuigen deze kant op. Met daarin zoveel troep. Ja. En tuurlijk snap ik dat als je een keer, stel je geeft een themafeestje en je hebt allemaal cowboyhoeden nodig, dat je voor 10 euro 150 cowboyhoeden kan bestellen. Tuurlijk snap ik die verleiding, dat snap ik heel goed. Maar er komt zoveel troep deze kant op. En zeg maar, economisch is het hier en daar ook best wel goed. Want het hebben, de levert hun ook veel geld op en ons ook weer uiteindelijk. Maar ja, het is wel vaak troep. En het kan dus blijkbaar ook onveilig zijn. 500 miljoen moeten ze nu gaan aftikken. Heb je ooit domme dingen besteld daar?
2: Nou, wat je zegt, inderdaad heel veel meuk voor een themafeestje. En een keer een lege doos.
0: Toen had ik allemaal een lege doos?
2: Ja, ik had make-up kwastjes en zo allemaal besteld, maar ik kreeg een lege doos.
0: Oh, er zat niks in?
2: Er zat niks in.
0: Oh, ja, en waarschijnlijk kost dat 3 euro.
2: Een lege doos, ja.
0: En dan ga je ook niet zeg maar, de moeite nemen om daar achteraan te gaan.
2: Ik was klaar mee. Ik heb ook weer op dat Shein besteld van die kleding. Maar dat voelde echt zo vies ook aan. Dacht ik, ja, dit is eigenlijk gewoon illegaal. Dit mag niet. Dus nee, ik heb niet echt meer domme shit daar besteld. Jij natuurlijk wel, want ik weet nog ooit wat heb jij ook weer besteld.
0: Ja, ik heb heel veel domme shit besteld. Ik ben heel erg te verleiden voor die domme advertenties. Ik heb laatst ook allemaal van die knipperlampjes besteld. Die kan ik dan in mijn auto plakken. En dan, of onder mijn auto, weet je wel. Net als in Need for Speed. Dan heb je allemaal van die lampjes, van die kleurtjes onder de auto. Nee, ik heb ooit een keer een uitlaatfluit gekocht. Misschien heb ik het verhaal wel eens verteld, hoor. Maar dat ding doe je dus in je uitlaat. En ik had echt een Opel Corsa'tje, weet je wel. En dat zou dan het geluid moeten creëren van een Lamborghini. Omdat de uitlaatlucht dan door die fluit heen gaat. Maar het was letterlijk alleen... Dat was het. Dus die was overigens niet via AliExpress, hoor. Daar heb ik echt 5 tientjes voor afgetikt. Moest er 6 weken op wachten. Een of andere dropshipper.
2: Oh.
0: Ja, nee, dat was geen succes.
2: Maar ik geloof wel dat mannen veel meer domme shit bestellen van op AliExpress.
0: Dat denk ik ook wel.
2: Ja,
0: ik vind het heel erg stereotyperend wat je nu doet.
2: Sorry.
0: Maar het is, ik denk het ook wel. Oh, we kunnen wel even een rondje doen. Laat het even weten via de Slam. Wat is het domste wat je ooit gekocht hebt? Hoeft dus niet per se via een Chinese webshop te zijn, maar überhaupt. Waar heb je een keer heel

0: McNaughton. Het is terecht de Grandson van deze week. Elke week dan zitten wij vaak op donderdag, vrijdag zitten we met het hele DJ-team bij elkaar van Slam. En dan gaan we met elkaar beslissen wat de nieuwe Grand Slam moet gaan worden. En deze week was Jules heel erg stellig. Jules sloeg echt met de vuisten op tafel. Die zei, dit moet de nieuwe Kaigo worden.
1: Nou, en hoe goed is hij?
0: Het is gelukkig.
1: Supergoed.
0: Ja, het is echt goed ook. Wij zijn op zoek naar domme aankopen. Wat heb je wel eens gekocht online? Wat moest uit het buitenland komen? Waar heb je voor 6 weken op gewacht? En viel uiteindelijk heel erg tegen. Ik vertelde net al eventjes over mijn uitlaatfluit, waar ik 5 tientjes voor afgetikt heb. Die ja, 6 weken op hebben moeten wachten dus. En ook totaal echt heel erg tegenviel. Laat het even weten via de Slam. Heb jouw domste aankopen? Die moeten er zijn, toch? Hoor je deze? Another. Zometeen hier in de Slam Middagshow.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja. Au.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor
7: the craving. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller Milk, the moo you can't resist.
17: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Goedemiddag, Slammiddagshow en je weerupdate door Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. 19 tot 23 graden is vandaag. Morgen krijgen we een mix van wolken.

0: A21 richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen. Verbindingsweg is daar dicht, kost je nu 25 minuten. En de A58 richting Tilburg tussen Batadorp en Oorschot. 1 uur en 1 minuut daar, dat je het weet. Er wordt behoorlijk geflitst in Nederland. Check vooral even de app van Flitsmeister en rij vooral voorzichtig. Hè. Het is 5:30 geweest. De headlines van het ANP krijgen we van Fransie vandaag.
1: Goedemiddag. De transportsector gaat misschien een schadeclaim indienen bij de overheid voor het afsluiten van de Merwedebrug op de A27. Vrachtwagens moeten nu namelijk omrijden en dat loopt flink in de papieren. Zo'n 1,5 miljoen euro per dag, zegt de sector. Vrachtwagens die toch over de brug rijden een boete geven, kan nog even niet, want eerst moeten de camera's worden opgehangen. Pas daarna kan Rijkswaterstaat inspecteurs inzetten om de boel in de gaten te houden. De 4 mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. Het lab werd vrijdag ontdekt en tientallen huizen werden toen ontruimd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel Frans. Ook in het nieuws vandaag AliExpress. Je weet wel, die Chinese website waar je dingen kan bestellen en vervolgens een paar weken op moet wachten, krijgt een boete van 550 miljoen euro om onveilige producten. Daarom vragen wij ons vandaag af, wat is het domste wat je ooit hebt gekocht? Want er zijn natuurlijk heel veel van die troepdingetjes die je daar kan kopen, toch? Joh, er wordt veel gereageerd. Er komen hele mooie en domme verhalen binnen. Laat vooral nog even van je horen via de Slam-app rechtsboven in het tekstblonnetje. Maar Joh, je hebt gelijk. Ik heb nog geen vrouw gezien.
2: Ik zei
0: het
2: toch?
0: Het zijn eigenlijk alleen maar mannen.
2: Domme gadgets.
0: Domme gadgets. Ja, dat is, heb je helemaal gelijk. Dus ben je een vrouw, heb je ook zo'n verhaal, laat je dan vooral even horen in de Slam hebt.
3: Patrick en Julia.
0: Maar die moeten er ook wel zijn, toch? Dat kan toch niet anders? B.O.B. en Bruno Mars hoor je zometeen met Nothing on You na Another. Dit is Talk to You.

0: Patrick en Julia.
1: Wat is het domste wat je ooit hebt gekocht? Domme aankopen, daar zijn we naar op zoek. En Jul, ik heb geen vrouw gezien in de app.
2: Ik had het toch gelijk. Dankjewel, dat kan je ook zeggen, Pet.
1: Dankjewel, Jul, je hebt helemaal gelijk gehad. Ja. Het is echt niet zo dat mannen alleen maar domme aankopen doen. Dus ben je nu een vrouw en heb je ook eens een domme aankoop gedaan? Meld je dan even in de app. Maar blijkbaar zijn het vooral mannen. Ewald die stuurt, ik heb namaak merk onderbroeken gekocht ooit een keer. Gaten erin na twee keer wassen. Ja, die ken ik. Thijs heeft een keer een Beamer gekocht. Maar hij kreeg een plankje.
2: Nou, dat is precies mijn lege doosverhaal. Zeg maar.
1: Ja, dat is een beetje jouw lege doosverhaal. Ik heb hier Rob.
3: Dag Pat en Jul. Hoi. Dit is Rob van der Pol uit Tiedraai. Ja, ik heb ook zo'n domme aankoop gedaan. Helaas inderdaad niet via internet. Maar wel jaren geleden aan de deur een kortingskaart voor de Chinees. Hoe meer je Chinees kocht, des te meer je korting kreeg. Ja, en meestal ging ik me maar, wat is het, 1 of 2 keer in de maand naar de Chinees. Dus ja, die korting, die kortingskaart had ik beter niet kunnen kopen. Maar gewoon de volle map kunnen betalen.
1: Oh, hè?
3: Ja, dat was één grote flop natuurlijk. Ja.
1: Ik snap het niet.
2: Ja, Rob is een erge flop, inderdaad. Want wie koopt er nou een kortingskaart?
1: De flop van Rob. Maar hoe werkt het dan? Je koopt een kortingskaart en dan krijg je een korting.
2: Ja. Hè? Dus eigenlijk heb je toch je korting dan...
1: Ik wou het zeggen, je betaalt voor je kortingskaart. Ja, lekker Rob. Willem.
4: Hoi, met Willem. Domste wat ik ooit heb gekocht. Een robot terwijl van Temu. Daar heb ik ongeveer 4 weken voor gewacht.
1: Oh.
4: Ik zette hem neer en toen knalde die tegen de kast heen en weer. Nou, dat was echt niks hoor. Echt, ik moest echt lachen daarom. En ik heb het maar weer teruggestuurd.
1: Oh ja.
4: Ik kreeg gewoon weer netjes mijn geld terug. Goedjes, Willem.
1: Hoi, hoi.
4: En we zitten nu lekker in de file.
1: Oh.
4: Wat is het, schat? A.
5: A12.
4: Oh. A12. Dus, okay. Goedjes.
1: Yo, goede reis op de A12. Oké. En Niels nog eventjes.
6: Hey, vrienden van de middagshow.
1: Hallo.
6: Ja, echt mijn domste aankoop ooit was zo'n Alibaba ding. En dan zo'n Apple CarPlay systeem.
1: Oh,
6: weer is dat je dat dan in je auto. Ik heb dan een Volkswagen Upje. Nou, best binnengekregen, die ingezet. Werkt gewoon helemaal niet. Was het schaamde gewoon een nep ding. Maar ja, wel 50 euro afgetikt.
1: Oh, 15. Dus ja, dan moet je er ook nog 6 weken op wachten. Inderdaad. Die zie je vaak, hè? Die krijg ik ook heel veel die advertenties. Van die, want iedereen wil natuurlijk Apple CarPlay of Android Auto. Aura. Dat, Android Aura. Dat rijdt natuurlijk heel lekker, hè, als je dat gewoon lekker op het grote scherm hebt. Arthur nog eventjes. Hallo, Arthur.
7: Hey, goedemiddag.
1: Jouw domste aankoop ooit?
7: Een robotraamwasser.
1: Een robotramenwasser? Oh.
2: Oh, ja.
1: Oh, wauw. Ja, maar hoe werkt zo'n ding dan? Dat zuigt zichzelf vast aan het raam.
7: Ja, exact. Een kleine versie van een, hoe is dat ding? Zo'n stofzuiger.
1: Ja, een robotstofzuiger.
7: Maar dan eentje die op de ramen plakt.
1: Ja.
7: En het raam zou moeten wassen.
1: En waar heb je die besteld?
7: Ook gewoon bij een hier in Nederland, bij een of andere webshop. Weet al niet eens meer. Dus nee, niet bij een Chinese webshop. Maar
1: ramenwasser, robotgigant.
7: Ja, zoiets dergelijks.
1: De robotreus. Ja. Oké, okay, en toen?
7: Ja, 1 keer gebruikt en daarna nooit meer. Ik zou niet eens weten waar dat ding nog ligt.
2: Oh ja, dat is altijd opeens ook kwijt.
1: Want
2: dat landt ergens op zolder in een doos.
1: Nee, hij is blijkbaar van het raam afgevallen, denk ik.
7: Nee.
1: Oh.
7: Ik heb hem. Ja, als je zo'n ding binnenkrijgt, probeer je hem natuurlijk.
1: Ja.
7: Dus een leuke gadget. Maar dat ding ging zo langzaam. En dat weet ik niet. Dus ik heb hem weer afgehaald. En €600 naar de.
1: 600 euro!
2: Yeah. Oh.
1: Gozer, maar heb je hem teruggestuurd? Of je zegt dat je erbij bent?
7: Nee, want ik weet niet meer waar het ligt. Dus,
2: Maar doe jij zoveel ramen wassen dan? Dat doe ik nooit.
7: Nee, dat deed ik dus ook niet, maar ik denk dat zo'n ding en dat is wel handig.
1: Probeer het eens.
2: En nu doe je het eigenlijk nog steeds niet.
7: Nee, inderdaad. Laat maar iemand komen.
2: Ja, heel goed.
1: Ja, dat moeten we ook af en toe even doen. Oké, heel goed, Arthur, dankjewel. Ik heb hier Barry nog eventjes.
8: Over het Alibaba.
1: Ja.
8: Er is een hele loods afgebrand van 40.000 vierkante meter laatst.
1: Oh.
8: Wat denk je wat de schade was?
1: Nou.
8: €3.000. Goedje.
1: Oké, Barry, dankjewel. Dit is de Slammiddagshow met Clooney en One Question.

0: Lekker toch deze, nieuw van Joel Corey hier bij Slam in de Middagshow met Whisper. Patrick en Julia bij je, zometeen. Lekker uit je fles om 6:10. Nieuwe Middagshow mashup komt eraan zometeen, Jiel. En die staat in het teken van de Halftime Show. Ja, die hadden we gewoon gisteravond tijdens de grote WK-finale. Heb je gekeken, Jiel?
1: Ik heb zeker gekeken.
0: We gaan zo eens even kijken wat er allemaal gebeurd is gisteravond tijdens de Halftime Show. Maar ik heb in ieder geval een idee voor volgend jaar. Ja, dat vertel ik je zo wel, met die mashup. Met dit zit erin. Deze uit Justin Bieber. Hoor je zo meteen in de Middagshow mashup. Dit is de Bauza. Magnetic komt eraan.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kon nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen en daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt er dus nog niet gehandhaafd en dat is te merken. Vandaag gingen honderden trucks over de brug. Ondertussen overwegen transporteurs een claim in te dienen bij de overheid, want die had de brug beter moeten onderhouden. Omdat die nu verzwakt is, moeten trucks omrijden en dat kostte zeker 3 kwartier. Transport en logistiek schat dat transportbedrijven daardoor 1,5 miljoen per dag kwijt zijn. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen... die opgepakt werden voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Het lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden duizenden liters chemicaliën. En dat was zo gevaarlijk dat tientallen huizen werden ontruimd. De straat werd gisteren pas weer helemaal vrijgegeven. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld, El Mayo. Hij kreeg levenslang. Hij werd 2 jaar geleden op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar hij werd opgepakt. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
8: Lekker weer om naar buiten te gaan. Je hoort het. Dankjewel Frans. Het is 6:02. Zometeen meer middagshow met 50 Cent onder andere. In de klap komt eraan. En ook de Bouza. Eerst hebben we naar de wegen met Flitsmeister. 18 vertragingen op dit moment. Je krijgt van mij de langste. A2 richting Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Een ongeluk met een vrachtauto. Kost je dan 30 minuten. De A2 richting Sertogenbosch tussen Beest en Waardenburg. Daar een kwartiertje. A2 richting Maastricht-Noord. Tussen Kelpenoler en Wessem een ongeluk. Kost je daar een kwartier ook. A15 richting Gorkum tussen Deil en Leerdam een kwartier. En de A325 richting Kleve, Duitsland. Tussen de A325 afrit Lent-West. En het Keizer Trajanusplein. Die hoor je niet vaak, maar bij deze. Een kwartier vertraging daar. Flitsers, dat zijn de 9. A1 richting Eemnes bij 40.0. A2 richting Den Bosch bij 72.4. A7 richting Bolzwart 107.9. A10 richting de Zeeburgertunnel, even uitkijken bij 11.3. A20 richting Rotterdam bij 39.5. A50 richting Zwolle 213.1. A58 richting Goes 161.7. De A67 richting Eindhoven bij 5.9. En de laatste in dit overzicht, A79 richting Maastricht bij 8.4. Goeie reis!
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: De hele zomer lang. Elke

0: Ori hier bij Slam natuurlijk in de middagshow. Waar je zometeen de second voice krijgt met Let Me Be. Maar eerst, joh, gaan wij lekker uit je fles om 6:10.
1: Slam middagshow. Mashup.
0: Het is allemaal 6:10 geweest. En dan weet je het, je krijgt in de Slam middagshow elke werkdag rond deze tijd een mashup. We vinden het leuk om 2 liedjes door elkaar heen te beuken. En dan aan jou te vragen natuurlijk ook. Gewoon even te laten weten wat je ervan vindt, hè. Vind ik belangrijk.
2: Zo is het.
0: Een stukje mening van onze luistervrienden deze kant op. Hey, de WK-finale hebben we gekeken gisteravond.
2: Ik heb gekeken.
0: En wat is jouw personal opinion? Over de halftime show?
2: Ja, jammer van de keuze van het liedje van Justin Bieber.
0: Mm-hmm.
3: Ook niet zo leuk.
0: Kom wat saaiig.
2: Ja, er gebeurde gewoon heel veel eigenlijk.
0: Ja, de Nederlanders zijn niet blij. Veel kritiek vanuit Nederlandse kijkers. We vinden het allemaal maar een poppenkast. Amerikaans.
2: Ja, dat was het ook wel. Het was wel ook Tom Cruise met zijn speech. En dan denk ik,
0: waar? Waar stond dat nou weer op?
2: Ja, het
0: had niks met voetbal te maken. Maar goed, ja, ergens vind ik het ook weer tof dat die Amerikanen gewoon lekker uitpakken. En denk van, joh, laten we ook niet zo zeuren met z'n allen. Maar inderdaad, je zei, Tom Cruise was er, Robbie Williams, Shakira, Madonna. En zoals je zei, Justin Bieber. Ik zat naar het optreden van Justin Bieber te kijken. Ik denk, ja, dit is een beetje saai. Ik vond het echt een beetje de vibe, de sfeer in een stadion kakte totaal in toen hij met zijn gitaartje kon spelen.
2: Ja.
0: Het was goed. Het was mooi. Hij zag er fris uit.
2: Zo spectaculair.
0: Maar toch, je wilt toch wat Shakira deed met de Die Die. Dat is gewoon gezellig. Ja. Dat wil je.
2: Dat hoort erbij.
0: Ik heb een idee. Justin Bieber kan het volgende WK in de finale gewoon weer gaan optreden, wat mij betreft. Want hij kan het echt wel. Maar weet je wat hij moet doen? Hij moet Skrillex meenemen. Vandaag in de mashup, namelijk een oudje van Skrillex met Justin Bieber, Where Are You Now, op een nieuwe van Skrillex.
2: Nou, Pet.
0: Dus 2 keer Skrillex in de mashup vandaag.
2: Maakt me gek.
0: Met Justin Bieber. Het is Where Are You Now van, eigenlijk met Diplo ook, Skrillex en Diplo. En de nieuwe van Skrillex, die heet Notje Without You. Let op.

0: mashup.
1: Ja, vandaag twee keer Skrillex in de mashup. De eerste was met Justin Bieber, Where Are You Now? En daaronder ligt dan de nieuwe van Skrillex, Not Yet Without You.
2: Ik ben het helemaal eens met Mark in de Slam app. Die zegt, wat is deze mashup lekker?
1: Oh, kijk, dat hoor ik heel graag. Lekker jongens. Nou, morgen 6:10 een nieuwe mashup in de Slam middagshow. En wat ik al zei, volgende keer gewoon Skrillex meesturen met Justin Bieber naar de halftime show, toch? Dat doet het dan misschien net wat lekkerder voor de sfeer. Zo.
2: Nou, bel de FIFA even.
1: Ik zal de FIFA's bellen zo, ja, mijn grote vriend. Ariana Grande hoor je zo meteen naar de second.

0: I'm living, so we turning up.
1: Ariana. We turning it up. Hier bij Slam. Je hoorde No Tears Left to Cry. Dit is de Slam Middagshow en het is zomervakantie.
2: Ja, en jij had het net al eventjes over die zwarte zaterdag, hè, wat eraan komt.
1: Ja, nee, zelfs code rood, hè, wordt
2: code
1: er voorspeld.
2: Code rood.
1: Attentie. Code rood. Komend weekend namelijk op de snelwegen richting het zuiden. Spanje, Frankrijk, Italië.
2: Dan heb ik nog een goede tip voor jou.
1: Heb je tips?
2: Ik kom weer met al mijn feitjes, tips en weet ik veel. Over als je met de auto dus op vakantie gaat richting Zuid-Europa.
1: Oh, die tips wil ik wel.
2: Ja, want het kan natuurlijk zomaar dat je 400 à 500 euro aan brandstof kwijt bent.
1: Ja.
2: Want ja, kost natuurlijk gigantisch veel. Dat vergeet je altijd. Je denkt, ik ga met de auto op vakantie. Maar ja, ook dat kost heel veel geld.
1: Jazeker.
2: Nou, met een aantal tips kun je dat bedrag flink omlaag brengen. De eerste, mag jij raden wat de eerste tip is?
1: Zuinig rijden. Dus snel vlot schakelen, dat soort dingen.
2: Langzaam rijden, inderdaad.
1: Oh, langzaam rijden zelfs.
2: Want veel automobilisten zien de cruise control op 130 als de norm. Maar ja, hoge snelheid, meer brandstof.
1: Ja, dat is wel waar.
2: Dus als je gewoon even gewoon lekker 100 of 110 rijdt, dan kan je natuurlijk al.
1: Maar scheelt dat dan echt zoveel onderaan de streep?
2: Ja, dat scheelt echt veel.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Oké, nou dan nemen we die even mee. Dat is een hele goede tip, joh.
2: Dan, ja, hier ben ik niet zo goed in, maar het slim plannen. Tanken waar het goedkoop is.
1: Ja.
2: Ja, dus niet alleen zeg maar hoe je rijdt, maar ook waar je tankt is ook een groot verschil. De literprijs kan tussen landen of zelfs tussen snelwegstations en dorpsstations fors verschillen.
1: Sowieso een goede tip inderdaad. Zeg maar, langs de snelweg is het duurst, dat weten we allemaal. Maar ik gebruik ook altijd zo'n tank-appie. Dan kun je gewoon op een kaartje zien, als die groen is, daar zo moet je gaan tanken. En als die rood is, kun je het beter niet doen. Dat scheelt een hele hoop.
2: Mijn moeder zegt dat ook altijd tegen mij, maar ik...
1: Ja, gewoon zo'n appie is super, super. Een goede tip. Even kijken waar je gaat tanken.
2: Dan, ja, minder kilo's meenemen.
1: Scheelt ook. Ja,
2: hoe vaak ga je op vakantie dat je zegt, oh ja, ik neem het wel even mee voor de zekerheid. Oh ja, ik neem wel 6 bikinis mee. Of dat soort
1: dingen. Denk dat 5 bikinis minder gaat het gewicht niet schelen, joh.
2: Nee, klopt. Maar goed, er zijn ook heel vaak andere. En toch die opblaaskrokodil.
1: Ja, dat is waar.
2: De extra stoeltjes. En,
1: het telt natuurlijk wel op.
2: Het telt natuurlijk wel op.
1: Ja, ja. Nou, denk om het gewicht. Dat is een hele
2: denk om het gewicht. Neem lekker niks mee. Of heel weinig. Dus 3 bikinis.
1: Ja.
2: Dat scheelt ook. En check altijd even je bandenspanning voordat je weggaat.
1: Bandenspanning checken.
2: Ja, want een te zachte banden vergroten de rolweerstand, waardoor je motor harder moet werken. Ja, en dus meer benzine.
1: Goeie tips, joh.
2: Ja, dus wat levert het nou eigenlijk in de praktijk op?
1: Ja.
2: Stel, 2000 kilometer heen en terug, zonder maatregelen, 7,5 liter. Dus best wel veel. En uiteindelijk minder liter. Deze rekensom ging niet helemaal goed. Maar goed, je snapt wat ik bedoel.
1: Ik snap wat je bedoelt.
2: Ja, ik werd zenuwachtig van de muziek.
1: Ja, je zit keurig binnen de tijd.
2: Dank u. Slam.

0: mooie appje van Ronald in de Slam-app. Die zegt, en dit is waarom ik Slam aanzet. Zo is het, zo is het. Het nieuwe van Armin van Buuren, die ontdekte je vorige week in beatboxen. Wat we elke middag doen hier in de Slam-middagshow. En joh, we gaan zo weer beatboxen.
1: Ja, ik win, sowieso.
0: Denk je dat?
1: Ja, ik heb ik denk dat ik win.
0: Nou, als je deze van Armin lekker vond, dan zou ik zeker blijven luisteren. Want joh en ik hebben volgens mij allebei een liedje meegenomen die nou, best wel hard gaat.
1: Ja.
0: Dat idee heb ik een beetje. Je hoort de opties zometeen in beatboxen. En ook deze Hugh Gell Jamaican. Komt eraan.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: De prijs

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Het is droog met flinke zonnige periode, 19 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon, 18 tot 24 graden. Dankjewel weer online voor deze weerupdate. Dan naar Flitsmeister voor je verkeersupdate. 5 vertragingen. Je krijgt van mij de A-wegen. A2 richting Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Nederweert. Ongeluk met een vrachtauto. Kost je daar een kwartier. A29 richting Bergen op Zoom. Dan tussen Numansdorp en Hellegatsplein. 10 minuten daar. En de A37 richting Meppen-Duitsland. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland. 5 minuutjes daar. 8 flitsers. Dankjewel voor het doorgeven. A1 richting Eemnes bij 40.0. A7 richting Bolzwart. 107.9. A10 richting Zeeburger Tunnel. 11. 3, even uitkijken daar. A20 richting Rotterdam dan, tussen bij Capelle aan den IJssel, 39.5. A50 richting Zwolle, 213.1. A58 richting Goes, bij 161.7. A67 richting Eindhoven, 5.9. En de A79, laatst in het overzicht, richting Maastricht. Daar staan ze bij 8.4. Het is na 6:53, headlines van het ANP. Frans.
3: Goedenavond.
4: Yo.
3: De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie.

0: Daarbij zijn twee mensen licht gewond geraakt. De dader zou een tegenstander zijn van ICE. Hij is opgepakt. In Uitgeest is een dode man gevonden in een pand waar wiet werd verbouwd. Misdrijf wordt niet uitgesloten. Politie doet nu onderzoek in het pand in de hoop daar antwoord op te krijgen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Thanks.
2: Patrick en Julia.
1: En de Slammiddagshow waarin we zometeen gaan beatboxen. Twee nieuwe liedjes, jij mag kiezen. Na Avicii en dit is eerst Hugel.

0: met L.O. Black. Help me put my mind to rest. SOS in de Slam Middagshow. Slam. Beat. Boxen. Ben je klaar voor Jul?
1: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Met gebalde vuisten liep Julia vanmiddag de redactie op. Helemaal klaar om te gaan beatboxen. Jullie en ik gaan de ring weer in. Spreekwoordelijke ring, hè. We gaan niet letterlijk met elkaar op de vuist. Dat zouden we nooit doen. We hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. Eén daarvan gaan we zo meteen helemaal draaien. Hier bij Slam van de Baas mogen ze niet allebei draaien. Want anders had ik dat natuurlijk heel graag gedaan.
1: Heel graag.
0: Maar daarom moeten we gaan boksen. En jij bent onze, wat is het? Scheidsrechter, publiek? Jij stemt wie er mag winnen, dat is het eigenlijk. Ja. We krijgen 10 seconden de tijd om ons liedje te pitchen. En jij mag dus stemmen via de Slam-app. Je app zometeen even Julia of Patrick. En ik heb het gevoel dat het vandaag een hele, hele zware strijd gaat worden.
1: Oh, maar ik hoop zo... Ik hoop dat ik win.
0: Ja. Want we hebben allebei hele goede liedjes meegenomen, volgens mij. Begin jij, Jul?
1: Ja.
0: Daar gaan we. Team
1: Julia. Dit weekend maakt hij zijn debuut op de Tomorrowland Mainstage. Het is een waanzinnig artiest. Het is nu de tweede track van zijn aankomende album. Ik heb het over Marlon Hofstad met Get Buck. Oh.
0: Lekker die trompetjes.
1: Waanzinnig.
0: Ah, dit is wel een goede zomerse plaat uit. Oké, wil je deze horen? Dan heb je Julia met de Slam-app. De nieuwe dus van Marlon Hofstad. Team Patrick. Deze man staat natuurlijk ook gewoon op Tomorrowland. Hij komt uit België. En ken jij Silver nog uit de Zero's? Turn the Tide. Dimitri Vegas heeft er een nieuwe versie van gemaakt. En let op, dit is een bug.

0: bewezen worden. Heb je team Patrick? Beatboxen.
1: Het is wel echt een Tomorrowland battle geworden.
0: Het is een Tomorrowland battle geworden, ja. Wauw, dat was afgelopen weekend. Komend weekend weer gewoon Tomorrowland. Ga je nog heen?
1: Ik ga zeker heen, ja.
0: Lekker, jaloers. Oké, welke wil je horen? De eerste Marlon Hofstad. Dan heb je Julia met de Slam App. De tweede Dimitri Fakers. Die een remix heeft gemaakt van Silver. Dan heb je Patrick. Dus Julia of Patrick via de Slam App. Meeste stemmen gelden. En dit wordt een spannende strijd, denk ik, joh. Want ze zijn allebei echt heel goed. Nelly Furtado komt eraan naar Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Stay.

0: Martin Garrix.
1: Ach, wat hou ik toch van mijn vak, joh. Dat hebben we toch een waanzinnige baan. We zitten gewoon alleen maar lekkere liedjes te draaien. En zometeen gaan we sowieso een beuken draaien. Maar welke gaat het worden? Wordt het deze? Nieuwe Marlon Hofstad.
2: Ja.
1: Wil je deze horen? App dan even Julia met de Slam app. Of ga je voor Team Patrick vandaag? Dimitri Vegas. Go. Heb je dus, Patrick, wat zeg je?
2: Ik wil dat weekend. Ik vind mij nog wel echt veel leuker.
1: Ja, ik zeg dus, ik vind ze allebei heel erg goed. Maar er kan maar één de winnaar zijn. Zo is het ook. Jo, heb je een kleine tussenstand voor ons?
2: Ja, het is wel iets meer... Patrick.

0: daar is ze weer hoor. Mijn grote vriendin Nelly Furtado, Man Eater hier bij Slam. In de middagshow met Patrick en Julia. Over een dikke uur gaan we weer Slam Sunsets uitzenden. We hebben deze zomer een nieuw programma hier op de radio. Elke avond tussen 8 en 10 twee lekkere DJ-sets tijdens de zonsondergang. Vanavond onder andere Oliver Heldens. Beat boxen. Maar eerst gaan we naar de uitslag van beatboxen. Zie je er tegenop, Joel, of zeg je van kom wel goed?
1: Het komt wel goed, denk ik.
0: Okay.
1: Maar we gaan eerst even naar die audio's luisteren. Dus,
0: Joel gaat vandaag voor Marlon Hofstad zijn nieuwste. Ik ga vandaag voor Dimitri Vegas zijn nieuwste. Samen met Silver. We beginnen even met Leslie.
2: Petje, petje, petje.
0: Duidelijk, duidelijk. Noah.
3: Vandaag papa petje weer.
4: Yeah. Yes.
0: Lekker, Noah. Noah zegt mijn vriend. Noah stemt altijd op papa petje. Niels dan.
5: Ja, team Patrick. Als Patrick vandaag niet wint, dan weet ik het ook niet meer. In ieder geval, echt. Dan ga ik mijn Radio 538 of wat dan ook luisteren.
0: Nee, pas op. Niet doen, hè. Dat kan niet. Anneke dan.
6: Nou, Patrick, dit is toch echt niks, hoor. Van jullie is hij toch veel beter.
0: Ja. Nou ja, zeg.
7: Dankjewel.
0: Alex.
8: Ja, team Patrick.
0: Dario.
9: Yo. Nou, heel eerlijk gezegd, het was niet zo'n moeilijke keuze, hoor.
0: Nee, toch?
9: Ik ga lekker voor team Patrick.
0: Zal ik er nog eentje doen, Jules? Of zeg je van...
7: Nog eentje dan.
0: Eentje,
10: wat een moeilijke keuze. Ze waren allebei echt heel erg goed. Maar ik ga toch echt voor team Julia.
7: Ja.
10: Goedjes. Oh.
0: Die was dan toch nog voor jou.
7: Bedankt.
0: Doe jij een uitslag?
7: Ja, ik heb het eventjes allemaal bekeken en aangehoord. Met 75% van de stemmen.
0: Oeh.
7: Is het toch echt Team Patrick?
0: Ja! Beatboxen. Dankjewel, joh.
7: Nou, ik probeer het gewoon morgen nog een keer.
0: Ja, ik wou dat zeggen. Morgen gaan we gewoon nog een keer proberen. Hè? Ja, of later deze week. Kan prima. Maar dit is waanzinnig. Nieuwe van Dimitri Vegas. Zijn remix van Silver. Turn the Tide. Radio even iets harder.

0: Dimitri Vegas met Silver. En Turn the Tide.
1: Hey! Lekker man.
0: Dat dacht ik. Nu jij weer, Joel.
2: Ja, morgen weer een nieuwe kans.
0: Morgen mag je er tegenop, Box.
2: Ja.
0: Dit is The Weeknd.

0: in de Slammiddagshow met D-Block Europe en Kesso, Jure Prada. Petter Joel hier, hoi hoi!
1: Hi!
0: Zometeen de Slam Zomerspelen. Woo. Je maakt kans op het Slam Super Zomerprijzenpakket. Joel, klein tipje van de sluier, wat is het erin?
1: Ik heb jou de Slam Fanny Pack, de House in de Pauze kousen en de Bucket Hat. Helemaal ready voor de camping of voor het festival.
0: Lekker, en deze tune staat voor je klaar.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto. Hij was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker twee mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. Politie heeft een verdachte opgepakt, een man die een bord bij zich had met de tekst "Weg met ICE". In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd en daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de twee wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Even vertraging nog, meldt Flitsmeister. De A2 richting Eindhoven tussen Kelp en Oler en Nederweert. Door een ongeluk daar met een vrachtauto, 5 minuten extra reistijd. En 7 controles, dankjewel voor het doorgeven. A1 richting Eemnes bij 40.0. De A7 richting Bolsward bij 107.9. A10 richting de Zeeburgertunnel, 11.3. A20 richting Rotterdam bij 39.5. A50 richting Zwolle, 213.1. A67 richting Eindhoven bij 5.9. En laatste het overzicht, A79 richting Maastricht, 8.4. Shakira is zo.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Slam. Patrick en Julia.
4: Er zitten hier twee mensen in de studio, maar één van ons is de sexy bitch.
5: Dat ben ik.
4: Ja, dat ben jij. Nou, Dave Guetta en Eke met sexy bitch hoor je zo naar...

0: bij Slam. Je wordt het enige.
1: Patrick en Julia.
0: Daarvoor nog Shakira, Die Die hoor je net. En dat was natuurlijk een beetje het anthem van het WK 2026 in Amerika. Ja, dat is sinds gisteren dan. Ten einde, Jul.
2: Val je in een zwart gat?
0: Ik val wel een beetje in een zwart gat, moet ik zeggen. Ik riep vanmiddag ook al even op de redactie. Ik ga gewoon... Kijk, ik ben geen voetbalfanaat. Maar ik ga gewoon die wedstrijden s'avonds toch missen. Wij komen natuurlijk een uurtje of een kwart vleeg ben ik thuis. Ja. Vanavond ook weer. En om 9 uur begon er heel vaak een wedstrijd. Of 10 uur. Zal ik heerlijk gewoon een potje goed voetbal te kijken.
2: Jij hebt veel wedstrijden gezien ook.
0: Ik heb heel veel wedstrijden gezien.
2: Zeker.
0: Ja, kijk, weet je, Eredivisie is zo, dat volg ik eigenlijk al. Ik kan nooit meepraten over voetbal. Maar ik heb bijna elke wedstrijd van dit WK bekeken. Ik vond het echt heel leuk. Ja.
2: Het was wel een beetje dat we begonnen natuurlijk. We waren voor Nederland. Toen was ik een beetje voor Noorwegen.
0: België?
2: Nee, voor Noorwegen.
0: Oh.
2: Die vond ik, ja. Nee, ik ben niet van België. Noorwegen, toen met Haaland. Met roei. Dat was leuk.
0: Ja, tuurlijk.
2: Toen waren we eventjes voor Engeland. Nou, dat was ook toen eruit. En toen waren we voor Spanje.
0: Gisteravond waren we voor Spanje.
2: Ja,
0: want die Argentijnen die zijn maar een beetje onaardig.
2: Zo.
0: Ja, dat is. Maar ik heb wel goed nieuws voor wij Oranje fans. We hebben toch een award gewonnen op het WK. Een Fair Play Award is er uitgereikt. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft het gisteravond uitgereikt. Het is mij totaal ontglipt, maar ik zag het net. Er is een Fair Play Award, dus sinds 1970 al. Die wordt uitgedeeld aan de meest sportieve ploeg. En die hebben wij voor het eerst gepakt.
2: Ja.
0: Dus gefeliciteerd met Oranje. Hebben we toch nog iets gewonnen? De Fair Play Award, ja. Wat ik ook nog tegenkwam vanmiddag, Jul. Er zijn gestolen lichtbedden teruggevonden. En dit is een heel bijzonder verhaal. Het was een zomernacht in 2024. We gaan even naar een sportclub in Italië met een prachtig zwembad daarnaast. 300 lichtbedden staan daar te shinen met het logo van deze sportclub bij het zwembad op die lichtbedden. Uiteindelijk zijn die dus gestolen. Gewoon in één nacht, in 2024. Mag jij raden waar ze teruggevonden zijn?
2: Een kilometer verderop.
0: Nee. Albanië.
2: Huh?
0: Er zijn 300 lichtbedden teruggevonden in Albanië. Maar ik denk dan ook, hoe stil je even 300 lichtbedden? Daar heb je toch een vrachtwagen nodig? Dat doe je ook niet met een vrachtschip even. Toch?
2: Wonderlijk.
0: Wonderlijk nieuws. 300 lichtbedden zijn teruggevonden. Toen dacht ik misschien wel leuk. Even kijken, wat heb jij wel eens meegenomen stiekem? Uit een resort of een hotel of iets?
2: Ik heb per ongeluk een handdoek meegestolen.
0: Een handdoek?
2: Maar ik zeg vaak super ongeluk, maar dit was ook wel een beetje per ongeluk. Nee, het was helemaal niet per ongeluk.
0: Het was per ongeluk expres, omdat het gewoon een heel lekker zacht handdoekje was. Joh. Ik ken jou langer dan vandaag. Dat heb jij helemaal niet per ongeluk gedaan. Dat zijn lekkere handdoeken altijd.
2: Ja, maar verder hoor je wel eens dat mensen ook matrassen en kussens en zo meejatten. Maar hoe doe je dat?
0: Ik heb het opgezocht. Het kost hotels jaarlijks 100 miljoen aan de dingen die gestolen worden. Echt
2: waar?
0: Ja, echt wel. Ik heb wel eens een... ik schaam me er ook een beetje voor. Er stond zo'n klein nepplantje bij ons in de hotelkamer. Ik denk, hé, die staat wel heel leuk op mijn wc.
2: Jezus.
0: Die heb ik al meegedaan. Ja, ik schaam me er nog steeds voor. Ja, maar dat was...
2: Heel mooi plantje was het.
0: Ja, nog steeds als ik zit te scheiden, dan kijk ik met heel veel liefde naar het plantje.
2: Oh mijn god.
0: Ja. Ja, ik waardeer het, hè? Dat is ook wat waard, toch? Oké, nou niet stelen jongens, niet aardig. Jonas Blue komt eraan, Edge of Desire, ook de nieuwe van Sam Veld. En dit is Marshmallow met Kaliti.

0: Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Het is een nieuw van Sam Veld. Wij mogen Slamveld zeggen, samen met Izzy Bizu. Into the Stars. Blijf luisteren voor de Slam Zomerspelen zometeen. Je maakt kans op hele mooie prijzen. En elke zaterdagmiddag hoor je hier de Slam 14 tussen 2 en 5 met onze Anul Hendricks. En dat je een nieuwe hit moet hebben om een nummer 1 hit te scoren, is niet helemaal waar. En dat bewijst deze.
1: Dit is de nummer 1 in de Slam 40.
0: Deze Jonas Blue is namelijk al een jaar oud, maar wel de nummer 1 in de Slam 40, Edge of Desire.

0: deze Jonas Blue. Edge of Desire, maar toch weer de nummer 1 in de Slam 40. Wat een beuker toch, Jessica?
1: Patrick, 100%. Wat een beuker, jongens.
0: En Joris er ook, hè? Joris er ook.
2: Ja, bedankt.
0: Wij gaan zometeen de zomerspelen doen. We doen elke dag een ander spel tijdens de Slam Zomerspelen. Maak je kans op het Slam Super Zomerprijspakket. Jill, wat gaan we doen? Hebben we een klein tipje van de sluier?
2: Waar is Julia?
0: Oh, gaan we dat weer doen vandaag? Oh, dat is leuk.

0: Destiny's Child hier bij Slam. You're a survivor. Blijf luisteren voor de Slam Zomerspelen. Je maakt kans op hele mooie prijzen zometeen. Om jou te belonen als luistervriend. Ook hoor je Jay Sean en deze Prospa komt er ook af.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: Vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Ja? Echt serieus?
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
18: Simpel klantenservice met Els.
19: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
18: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
19: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
20: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
0: Goedenavond, je luistert Slam en je weerupdate door Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode nog vanavond. Het is 19 tot 23 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 18 tot 24 graden. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. Geen vertraging meer, dat is lekker. Wel 9 flitsers nog. De A7 richting Bolzwart bij 107,9. A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11,3. A12 dan richting Utrecht 41,3. De A12 richting Den Haag bij 7,8. A16 richting Dordrecht bij 51,3. A20 richting Rotterdam bij 39,5. A50 richting Zwolle 213,1. A67 richting Eindhoven 5,9. En de laatste in dit overzicht, A79 richting Maastricht bij 8,4.
2: Patrick en Julia.
0: Ja, en die gaan zo de Slam Zomerspelen weer spelen. Dus je maakt kans op hele mooie prijzen als je blijft luisteren. Nou, prost.

0: dit is echt maximale jeugdsentiment voor Julia Meijer in de studio. Jayshon, Lil Wayne en Down. Moeten wij niet een keer de Oh Ja top 50 gaan doen of zo? Gewoon allemaal van dit soort liedjes die op je MP3 speler al staan.
1: Oh ja.
0: De Oh Ja top, weet ik veel, zoiets.
1: Ja, leuk.
0: Is dat niet leuk?
1: Oh ja, dat zeg ik ook best wel vaak.
0: Ja, oh ja.
1: Als ik een verhaal wil beginnen, is het al heel vaak. Oh ja, trouwens.
0: Ja, ja, dan weet je dat jonge verhaal begint over iets wat het weekend heeft meegemaakt.
1: En oh ja, dit moet je nog vertellen.
0: Dan dacht ze gisteravond, oh, dat ga ik morgen even vertellen aan Pet. Ja. En dan vergeet ze het bijna en dan is het denk ik, oh ja. Het is tijd voor de Slam Zomerspelen. We gaan hele mooie prijzen weggeven. We gaan even raden waar Julia is vandaag.
2: Hola, señores, señoritas, ¿qué tal? Dit zijn de Slam Zomerspelen arriba.
0: Ja, welkom. De Slam Zomerspelen. Sinds vrijdag is het overal officieel vakantie in Nederland. Zomervakantie is begonnen. Noord, zuid, het midden. Iedereen kan lekker met de sleurhut richting Frankrijk. Of met de klapkar, kan natuurlijk ook, hè. In ieder geval een hele fijne vakantie namens je vrienden van Slam. Vergeet ons ook niet met je mee te nemen, hè. Download even de Slam-app. Dan kun je overal ter wereld lekker data roamen. Kun je ons gewoon lekker luisteren. En wij doen in de middagshow de Slam Zomerspelen. Elke dag doen wij een ander spelletje. En vandaag spelen wij... Waar is Julia? Hoe gaat het te werk, in zijn werk, joh?
1: Ik ben in een vakantieland. Daar krijg je een aantal hints van mij. En dan mag jij raden in welk land ik ben.
0: Oh, dat is leuk. Lekker simpel ook eigenlijk.
1: Lekker simpel, ja. Joh.
0: Maar dat is het, hè. Ik bedoel, dat zijn een beetje de camping spelen, hè.
1: Het is ook veel te warm.
0: Je gaat ook zo de boel als het warm is. Precies, ja. Zo is het ook. Oké, nou, zijn we er klaar voor?
1: Ja.
0: Als jij zo meteen denkt te weten welk land Julia omschrijft... laat het dan zo snel mogelijk weten via de Slam-app. We doen 3 hints nu, denk ik.
1: Ja.
0: Als het niet geraden wordt, dan gaan wij nog een extra hint geven zometeen. Maar voor nu moet je het even doen met 3 hints. Daar gaan we. We spelen vandaag. Waar is Julia?
1: 3 dagen per jaar mag je hier iedereen legit nat spuiten... tijdens het grootste watergevecht ooit.
0: Oh.
1: We hebben een koning die je wettelijk niet mag beledigen. En ik had tot 1949 een andere naam.
0: Jij of het land?
1: Het land.
0: Oké. Okay. Oh. Ik denk dat ik het weet.
1: Ja?
0: Maar ja, ik wil je nu een vraag stellen, maar...
1: Nee, dat mag niet.
0: Dan kan ik het misschien even klappen.
1: Nee, we gaan geen vragen nog stellen. Je moet het hier gewoon even...
0: Hier moet gewoon even mee... Oh, ja. Oh, joh, streng vandaag. Denk je te weten, gooi jouw gokje nu deze kant op via de Slam app.
2: De Slam is
0: maak je kans op hele mooie prijzen. Onder andere de Slam Buckethead zit erbij in. Toch?
1: Fanny Pack, house in de pauzekousen.
0: Oh,
1: alles leuk voor op de camping of het festival.
0: Ja, zeg. Dit is de nieuwe Christos Amsterdam.

slam met je mee deze zomer. Yeah. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam App.

0: Max. Dit was Tiësto met Ava Max en The Motto. Onderweg naar Slam Sunset, zometeen vanaf 8 uur. Oliver Helden is een uur lang in de mix, zometeen met een speciale zonsondergang set zometeen.
1: De Slam en Zomer Spelen!
0: Maar voor nu spelen wij de Slam en Zomer Spelen. Ik weet niet waarom ik dit als een soort Mario tegen je zeg.
2: Dat weet ik ook niet, maar ik knikte gewoon.
0: Wij hebben zojuist 3 hints gekregen van Julia, want wij doen vandaag... Waar is Julia? Wij zijn op zoek naar een vakantieland. En Jul die heeft een prachtig vakantieland voor ons uitgezocht vandaag. Maar we gaan eerst even naar de telefoon. Hallo, met wie? Hallo, je mag je naam zeggen.
2: Edwin.
3: Met Edwin.
0: Edwin.
3: Met Edwin.
0: Ja. Hallo, Patrick en Jul hierbij. Hallo.
3: Hey, goedenavond.
0: Waar kom je vandaan?
3: Sint-Oederode.
0: Ook oh, dat is gezellig altijd. Hey, en heb jij nog een beetje vakantieplannen deze zomer?
3: Ja, Kroatië eind augustus.
2: Lekker.
0: Oh, dat is lekker. Is dat nog steeds zo goedkoop ook?
3: Dat weet ik niet. Dat ga ik ervaren.
0: Oh, je eerste keer Kroatië?
3: Ja.
0: Oh, leuk. Oh, laat even weten via de Slam-app. Even voor de andere luisteraar die nu zit te luisteren. Van, als je nog tips hebt voor onze Edwin. Want er zijn volgens mij best wel veel luisteraars die vaak naar Kroatië gaan. Dus de leuke tips die sturen we dan zo even naar je door. Maar wat ga je doen met de caravan? Hotelletje?
3: Nee, met de auto en B&B geboekt.
0: Oh, lekker zeg. Lekker zeg. Hey, Jul gaf ons net 3 hints over een bepaald land. En Jul, kun je ze nog even herhalen? Want ze waren wel pittig.
2: Ja, je vond het moeilijk.
0: Ja, ik vond het
2: maar oké, 3 dagen per jaar mag je hier iedereen legit nat spuiten tijdens het grote watergevecht ooit. We hebben een koning die je wettelijk niet mag beledigen.
0: Beledigen, ja.
2: En tot 1949 had ik een andere naam. Welk land ben ik?
0: Edwin, je mag het zeggen.
3: Thailand.
0: Thailand, zeg jij.
2: Edwin, dat is hartstikke goed.
0: Oh! Gefeliciteerd Edwin, je krijgt een prachtig Slam Zomer Goodie pakket van ons.
3: Heel gaaf.
0: Die kan je meenemen richting Kroatië natuurlijk, hè?
3: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ik ben toch benieuwd, Jul, hoe zit dat met de naam? Hoe heette Thailand vroeger dan?
2: Siam.
0: Siam,
3: ja.
2: Ja, daar komt ook de Siamese tweeling.
0: Oh!
2: Maar en toen werd het Thailand.
0: Ben je daar dus geweest, Edwin?
3: Ja, vorig jaar.
2: Supermooi, ik ook. Het is wel van Thailand. Het is mijn favoriete land.
0: Ja. Hey, geniet van Kroatië. Fijne zomer, jongen.
3: Dankjewel. Hey.
0: Nou, leuk jongens. Weer een tevreden luisteraar. Morgen doen we gewoon weer de Slam Zomerspelen. Tay McRae hoor je zometeen naar Axwell zijn nieuwste Whatever Turns You On.

0: Dave McRae hoorde hier bij Slam. Het was greedy, bijna 8 uur. Wij zijn er morgen weer. Met natuurlijk weer een nieuwe ronde de zomerspelen. De Slam Zomerspelen. Met opnieuw kans op het Slam Super Zomer prijzenpakket. Vond het weer een leuke editie, joh. Dat was heel leuk.
1: Dat is ook hartstikke leuk.
0: Ja, toch? Doen we dat morgen weer. Veel plezier met Slam Sunsets zometeen vanaf 8. Anou is bij je de komende 2 uur met lekkere DJ-sets voor tijdens de zonsondergang. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar... Ja, het is hier bij de Slam Studio gewoon een lekker blauw luchtje. Klein wolkje hier en daar, maar het zonnetje staat lekker strak aan de hemel. En die gaat de komende 2 uur lekker zakken. Misschien wel in de zee. Ja. En daarom hoor je zo meteen Slam Sunsets 2 uur lang. Met onder andere Solens en zometeen vanaf 8 Oliver Verheldens.
1: Dus heerlijk.
0: Ja, dat was het. Veel plezier zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting 1 miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump, dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid nat gespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000...

0: Discounter.nl.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: The sun goes down, the vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets. Slam.

0: jij van de Slam Sunsets?
1: Ja, dat is gewoon lekker zomers.
2: Wauw.
0: Mooi gesproken, Dave. Deze gaat in het rijtje met Martin Luther King en Obama speeches. Ga je nog wat leuks doen deze zomer?
1: Werk. Dus eigenlijk geen leuke plannen.
0: Jij gaat echt helemaal niks leuks doen? Gewoon nul?
1: Nee, echt momenteel geen plannen, nee.
0: Jezus. Oké, nou mocht ik plannen maken, bijvoorbeeld naar het strand, en ik vraag aan mijn vriendin of zij het oké vindt dat jij ook meekomt, dan laat ik je dat weten, oké?
1: Nou, heel graag.
0: Ja, ik gun jou ook iets leuks.
1: Ja, nou bedankt.
0: Maar van mijn vriendin blijf je af, hè?
1: Oké, dan
0: hoeft
1: het niet.
0: Okay. Nou, Dave, geniet lekker van de mix. Oliver Helden staat voor je aan tot 9.
1: Doei, dank je.

tegen Meerte uit België. Heb je dat gehoord? Ja, lullig om haar zo op de radio te noemen, ik weet het. Maar ik denk dat ze dit liever heeft dan dat ze haar ouders thuis weer ziet. Daar viel een rekening op de deurmat voor de roamingskosten van Meerte. Ze heeft precies 1 minuut haar mobiele netwerk aangezet in Thailand, toen ze geen goede buitenlandbundel had afgesloten. Wat denk je? Meer dan 50 euro? Meer dan 500 euro? Wat als ik je vertel dat het 1000 euro was? 1000 euro op de deurmat met papi en mami. Omdat Meerte heel eventjes haar Snapchat wilde checken. Dus wees niet een bietje dom. En check goed je bundel voordat je buiten Europa gaat reizen vooral. De Slam Sunsets, Oliver Heldens, tot 9 uur.

zou kunnen zeggen dat ik uitzend vanuit een zonnestudio. De Slam Sunsets met Anouk hier bij je. De hitte eruit, de hits erin. Oliver Heldens, die ook zichzelf draait. Maar dan Hilo. En geloof me, Hilo, die heeft nog nooit zon gezien. Hilo, die zit teruggetrokken in een donker hol. Het liefst in een gure ravebunker. Daar waar Oliver helemaal tot zichzelf kan komen. Zijn echte identiteit, Hilo. Hij komt er zo nog aan. De beuk gaat erin hier in zijn Slam Sunset. Geen zorgen. We hopen dat je geniet. Dit doen we elke dag. Tussen 8 en 10. De beste DJ-sets om die lekkere zomeravonden mee af te sluiten. Elke zonsondergang verdient een soundtrack. Come on. Met om 9 uur Sullens. En nu nog even Oliver Heldens.

vriendin is vorig jaar voor het eerst op Tomorrowland geweest. En zij vertelde me dat eigenlijk al die kleinere podia nog vetter zijn dan de mainstage. Omdat bij die kleine nog meer aandacht voor al die kleine details is gedaan. Mijn vriendin zei, er was zo'n vrouwengezicht en er kwam ineens allemaal rook uit de neus. Ik zei, oh, dan had haar man vast de vaat niet uit. Dat heb ik nog lang gevoeld, kan ik je vertellen. Oliver Heldens draaide afgelopen week op Tomorrowland in The Great Library, een heel vet podia. En als Hilo in Crystal Garden. En zijn alias Hilo hoor je nu.

0: Ja, geen genade. Je speakers zijn aan het smeken, maar no mercy. Van Armin van Buuren en Adam Beyer. De laatste track in de set van Oliver Heldens. En zometeen hier, Sullens.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slash. Sunsets.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Daar heb je Huub, van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
11: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
16: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
17: Cute.
16: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
18: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat twee keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
8: Profiteer van zomers voordeel bij Your Lease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
13: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets. Slam. Anul Hendricks. Boost your summer. Dit is Slam. Oeh. De zon in je gezicht. De bas in je borst. Als je het niet voelt trillen, dan staan we niet hard genoeg. Zo simpel is het. De Slam Sunsets, iedere dag in de zomer tussen 8 en 10. Met een exclusieve Ibiza-set van de boys van Sollens. Ze hebben deze één keer eerder gedraaid op Ibiza. Als je daar je oor nu op een schelp legt, dan hoor je deze set nog. En ik mag hem nu voor je primeuren op Slam. Sollens.

0: Heeft een maandag ooit zo niet als een maandag gevoeld als deze? Ik kan het me niet herinneren. Sollens is aan het knallen op Slam. Dit zijn de sunsets iedere lekkere zomerdag tussen 8 en 10. Yo, mag ik even een shout-out doen naar Noah? De stuntvrouw die wij vorige week in de Slam ochtendshow spraken. Zij zou met een katapult over de grote tent op Zwarte Cross gaan springen, maar zag daar toch vanaf, vertelde ze.
1: Ja, voor mij waren er te veel negatieve factoren waardoor ik het een te hoog risico vond, helaas.
0: Ja, inmiddels bekend dat allebei de mannelijke collega's van Noah in het ziekenhuis zijn beland, omdat ze verkeerd terecht zijn gekomen. Noah had het bij het rechte eind, luister altijd naar je eigen gevoel. En als dat eigen gevoel dan Slam is, ja, dan moet je er helemaal naar luisteren. De sunset van Sullens is hier.

Slam. Terminator. Een soort parodie op Dominator hoor ik nu. Alok en Sollens samen. De boys die hier staan te klappen in de Slam Sunset. We sluiten de zomerdag weer lekker af met de beste DJ-sets voor jou. Maar ook als je dag pas begint. Weet je, ga je stappen. Ga naar de Tilburgse kermis, de Nijmeegse zomerfeesten. Hell yeah, dus het doet goed in mijn hometown. Deze set hypt je helemaal op. Sollens.

0: Vitamine D is leuk. Vitamine DJ? Daar word ik nog veel blijer van. Welkom in het volgende level van de Slam Sunsets. De boys van Sullens mogen de dag afsluiten en Sas!
1: Hoi!
0: Ben jij een beetje in je sas?
1: Ja, helemaal in mijn sas.
0: Ik snap het, want jij was bij deze set toen ze hem deden op Ibiza.
1: Ja, heerlijk. Ja, dat klinkt vertrouwd in onze oren, hè?
0: Nou, en deze ook. Deze kende ik nog niet in deze remix, maar het is een bekende tune van Another.

0: meesterlijke Ibiza-set door de boys van Sullens, hun Slam Sunset. Het wordt tijd dat wij ook een party-eiland krijgen in Nederland. Vind je ook niet? Kunnen we niet Forteiland IJmuiden ombouwen tot gewoon ons kleine Ibiza? Het wordt tijd en dan gaan we daar met Slam permanent uitzenden. Goeie deal? Dit waren de Sunsets voor vandaag. Eerst Oliver Heldens en daarna Sullens. Ja, ja. De beat stopt niet, de hele nacht non-stop. Al je favoriete slamhits back-to-back. En ik duik vast snel mijn bedje in, want morgen vroeg weer een nieuwe Slam-ochtendshow. Dan hoor je Marijn en mij vanaf 7 samen. Ciao, en nog een mooie nacht.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slam.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan dat nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben... die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One... die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de 3e plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: boost your
1: slam. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 all in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
2: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
3: Hoe weet jij dat?
4: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Skrillex en Fade. Not You Without You.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim 500 miljoen euro. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: smartwatches. Lekker toch?
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.

0: Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
2: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Meer Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

muziek. Ontdek je op Slam. Axwell, whatever turns you on. Medusa and Rani, Silence.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Lost Frequencies. Live it all.
0: New
1: music. Jamie Jones. State of Mind.

0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Eén was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.